0: Marco, escuta aqui.
1: Sim, vamos beber. Maar wat ik vanaf vind, dat ik ga net kijken of het daar deur toe is, want daar gaan die mensen buitenkant ook op. Ja, skip het.
0: Bravo, Ewald, bravo.
1: Weet je, kan je voet
0: hebben? Check, zo.
1: Check, zo. Check, zo. Check, zo.
0: Check,
1: zo. Ja, want dat kan. Zie je met die twee gitaren en jij is er niet meer op?
0: Ja, dat lijkt me awesome.
1: Ja,
0: maar ik vind het een beetje
1: cool, maar ik heb het niet gezien.
0: Ah, dat was chill. Kan je iets wel? Dan klinkt wel even aan de mix. Kan je het eruit? Het is goed, man. Thanks, man.

Luisteraarsia, welkom, welkom, welkom in het programma. Ik zie die mensen op je WhatsApp-lijn. WhatsApp-lijn 0605052693. Die telefoonlijn 044-884-0831. En dan houd je tel als je bel. Tel als je bel. En ik kan daar de verjaardag verzoekjes door bel. Tussen 19:30 en 20:00. Om 20:00 ouder gewoonte onze gebedtijd samen met Daniel. Daarna het onze kasperliekie wat ons samen luisteren. En vandaag gaan ons een beetje kijken wat gebeurt op je internationale sportfront, want die internationale rugby begin ons nou vandag. So we will be letting those dogs out. Ons gaan hulle uitlaat. 20:08, ouder gewoonte, ons het ons gezichtblad oomblik, en ek het al reeds daar gaan inhak by die gezichtblad, so ek kan een commentaar daar gaan los, en ek kan verseker, die naam oor 20:08, onze medelije doen ons vanaf 9 af, groot asseblief, die medelije doen ons slechts vanaf 9, so hou daar die boodskap is vir later, dan het ons ook later in die program. Dat ek net gauw zeker maak vir u.

0: Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om naar te luister. Inderdaad, 24/7.
1: More data, less price. It can only be Vodacom's red hot deals. Get 60 gigs of data for just 179 rand per month over 24 months. That's 20 gigs anytime, 20 gigs night owl, and 20 gigs additional anytime data. Plus, add 30 rand extra per month and get a MiFi router. Miss it, miss out. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together, Vodacom.
2: Benevolent Parkcentrum voor Senior Burgers in Mosselbaai houden lekker bazaar op zaterdag 4 juli 2026 vanaf 9 voormiddag. Daar gaan baie stalliekies lekker te eet en te drink wees. Kom kuier saam met die Eden FM span met lekker muziek. Sien julle daar by Roseland Laan in Mosselbaai. Vir navraag kontak meneer Aid Mitas by 071 990 5381.

0: Das, ons is reg vir u met u se versoekies. Kom ons hoor. Kom ons begin by die begin. Ons begin sommer heel eers by die mense wat saam met my hier by die ateljee ingekom. Ja, glo dit. Das mense, sodra ek hier intrap, dan is hulle boodskappies al reeds hierso op die boodskaplyn en vir daardie mense sê ons hartlike goeiemôre. Goeiemôre Lady B en Sufferings, lieflike dag en naweek vir almal. Liefde Sarah Beth, of is het Sarah Beth, siblings met baie haarkies en baie en baie roosies en al daardie dinge. En hier is een stemnotaakie, kom ons hoor gaan wat hier is een notaakie sê. Let's just see, en let's just Winnie van die Ara.
1: Morgen Lavinia, uit de koue Ara. Oeh. Ingeskakel, die Ara is in die huis, Albertinia is in die huis. Een prachtige dagje aan allemaal wat ingeskakel is. En baie sterkte vir almal wat vir opgaafdes gaan staan, wat vir jaar vandag en geniet die dag, so sê Winnie van die Ara.
0: Daar sê Winnie van die Ara, hartelike goeiemôre aan die julle Albertinia se mense. Let's just see.
2: Ja nee, hartelike môre aan julle Winnie en al die eden vriende familie. Ja nee, Lavinia, ek gewoeks my hart ook net aan, hy is een paar dien op die map, en hy is klaar uitgetooi in sy Springbok jersey,
0: wow.
2: Hy het Springbok tikkies ook vir hom gekoop,
0: wow.
2: So alles is Springbok, maar ek moet net, ek is op pad werk doen, hè? So ek is nou net in my Springbok geklee, en dan gaan ek nou vandag, ek sal nou weer moet kom verklee, want ek gaan nou net 9 uur na begrafenis toe, maar ek gaan net gauw eerst werk doen. So ek is net in die bokke, bok aangekleed, so ek is sterk op pad werk toe, en dan as ek gauw terugkom, dan gaan ek net gauw naar begrafenis toe, en dan as alles nou oor is, dan sal ek nou maar weer die springbokkie moet aantrek, so ek gaan nou moet baie keer aantrek vandag, maar ek sien nie om, ek doen het vir ons land, vir die bokke.
0: Das.
2: Ja, Lavinia, jy moet ook een lieflike dag heet, gewoeks is wat die lekker nie, griepbaar, maar hy is aan die gang, sterk op pad werk toe.
0: Mooi kyk aan die griepke woeks, hulle sê, hierdie griep wat een mens deze dag kry, hou soms vir 2-3 weke aan, he, baie warm water drink, met een bykie sierlimoen, een bykie gemmer, een bykie, alles wat jy daar kan ingooi, gooi dit daar in. Ek sit ook hier met een grasgroen trui aan, ek weet nou hoe ek my so gekry nie, en in die event is schout, ek nou eindelijk vandag aan een kalle aan het, wat in elk geval, kom ons gaan aan.

benevolent parkcentrum voor senior burgers in Mosselbaai houden lekker bazaar op zaterdag 4 juli 2026 vanaf 9 voormiddag. Toch een baie stalliekies, lekker te eet en te drink wees. Kom kuier saam met die Eden FM span met lekker muziek. Sien julle daar by Roseland Laan in Mosselbaai. Vir navraag kontak meneer Abe Mitas by 071 990 5383.

0: park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or bucky with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Daar is het luisteraars, jy het al gehoor vir Car Service City. Laat ek net gauw vir jy een bykie achtergrondje gee, die Car Service spraakie. Ons begin vandag met hulle en ek het op my, op die telefoonlijn het ek vir meneer Gerhard Waldauwe en het ek ook vir meneer Mickey Pretorius het ek op die lijn. So, gentlemen, a very good morning to the both of you.
3: Yes, good morning, Lavinia.
4: Goeiemorgen.
2: Daar is hartelijk goeiemorgen, so ons gaan nou maar bykie meng Afrikaans en Engels, ne?
3: Ja, tweetalig, maar ons kan maar Afrikaans of Engels praat.
2: Daar sê, ja, en al twee het nou klaar, hartelike goeiemorgen gesê aan die luisteraars, jy het jouself introduce. So, Car Service City is a city with a difference. Please tell our listeners about the business, what service do you offer to them?
3: Yes, thank you. We've been in George for, this is going into our ninth year, in the George and the Garden Route area. We are part of a franchise group of nearly 100 stores nationwide. And we also a 5-star RMI accredited workshop. For myself, I'm the general manager of the business, where I take care of the purchasing, marketing, and financial side of the business, and Mickey is the workshop manager, and he takes care of the mechanical and all the business end of the business, where he sorts all the cars out. And I think Mickey can elaborate a little bit more on this.
2: All right, Mickey, elaborate for us, please. Thank you.
4: Môre. Ja, ach, ek is maar in die werkswinkel gedeelte, ek ben in die werkswinkel, hardloop al die mense daar so, en kyk dat alles recht gaan, hulle kliënte gelukkig. Ja, en daar so een wind vir die dag, as ons enige liggie het op die dashboard, wat aankom of iets, moet nie ignoreer nie, dit beteken vir iets, dit beteken dat daar iets is fout is met die kar. Wat ons kan doen is, ons kan altyd help, kom na ons toe, ons het die rekenaars, ons het alles om dit uit te sorteer vir julle. Wat ek kan ook sê, liggie op die dashboard, geel liggie sê vir jou, dis een waarschuwing vir enig iets, word dit nie gereed nie, jy hoef nie te stop vir die pad af te trek, die middel van die dag om een oranje liggie aangekom het nie, jy kan maar rui vir die volgende dorpie, as jy liggie flikke, dit is bykie meer ernstig, enige rooi liggie op die dashboard beteken stop trek, trek af, kyk wat is fout. Dit is een waarschuwing vir oorverding of olie of enig iets anders wat hout is. Dit meen, trek me af. Dit is een wenkie vir die dag.
2: Jo, ek sal by julle draai moet kom maak, want my kar was in vir een dienst. Oei, en ek is nog van die mense, die kar moet mos gereeld ingaan. En na die dienst, toe is die spanner lig, het net nooit weer afgegaan nie, en hy is nou nog daar. In elk geval. We will be having an exciting Car Service City Talk every week at this time. What are some of the exciting things that our listeners can expect? Wat interessante dinge kan luisteraars dan elke dag verwag in hierdie praatjie?
4: Man, ons sal altyd een wenk gee oor verskillende goeders om te help vir brandstofverbruik, om veilig te ry, enzovoorts. Om so vinnig een checkie op jou kar te doen, voor jy op verlof gaan of ietsie, bring om, ons doen het altyd. Het is keer dat jy die nog gestaan langs die pad nie. Alla goeie, weet om jou kar lichter brandstof te kry, kyk altyd maar jou band druk, maak seker al jou band is reg, jou wielalignment is reg, dit help alles met brandstofverbruik.
2: There you have it. Thank you so much. Gentlemen, it was very nice chatting to you today. We are looking forward to next week's talks. Where can we find Car Service City in George and how do we contact you guys?
3: Okay, so the address there is 64 Knysna Road, shop number 4, Parachat Center, St. George's Square, where the Checkers Center is.
2: Okay.
3: And our telephone number is 010-005-5241. I'll repeat that.
2: Thank
3: 010-005-5241. We look forward to hearing and hearing from you.
2: Thank you, and it's very close by. Well, of course, close to me. Thank you for your time. Until next week, have a splendid weekend.
3: Thank you so much.
2: Thank you.
4: Bye, donkey.
2: Bye-bye. Luisteraars, daar is hy. Luisteraars, daar het julle dit. Dit is meneer Gerhard Waldauer en Mickey Pretorius daar van Car Service City Centre. Kom ons hoor gou weer daar wat dienste bied hulle.
0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Centre in Nizer Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.

Die klanken! Woo! Die klanken daar van Whitney Houston met So Emotional. Every time I think of you. Daar is hij. Luisteraars, dit is nou amper tijd om te gaan naar die Bijbel vast. Want dit is tijd om te gaan naar die Bijbel vast. Ik zie nu zijn luisteraar wat zegt. Goedemorgen, Lady Von B. Speel alsjeblieft per combert van Blackie Zwart. Sina van Pakdien. Sina is going to come up for you right after we did the Bijbel quiz. Kom, ik maak niet gauw zo. En dan maak ons zo. Daar is hij. 39 stiptelijk tijd voor die Bijbel vast. En ons kyk vandag in Matteus hoofstuk 11 vers 25 tot 30.

0: Klank hier van Michael Jackson, Will You Be There? Ja, en ons was hier gewees vanochtend met u vanaf 7 tot en met 10. Net hierna by is dit Charissa. Charissa gaan u vat van mol tot mol, gaan u vir sy vir u vat, hoor? En dan morgen op SABC 2 is dat een Michael Jackson programmiekie. En geloof van my, ek gaan dit nie misloop, hoor.
1: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tyelela kwi-counter yethu yematerial yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nokuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.
2: BuCo.
3: Morgen weer niet, je gaat Alexander Riso. We spelen een van de pop spinnenkoop, man. Dat was een beetje op die zaterdag, man. Dank je, Lovinia.
0: Oh, luisteraars. Dit is nou rarig. Het is nou rarig, rarig. Een keuze tussen Song of Hope. En dan moet ik ook zeggen, dit hang af as hierdie goed in die speellys is wat jy soek, ne? Hop op spinnekop, ek moet ook sê wie dit soek. So, en dan is iemand wat sê, hy soek vir, een bykie laat wat die luisteraars het deurgeen, ne? Een bykie baie laat. Ek moet ook sê, bye. Freddy Nelsons soek black boxes snap, well, I won't have time for all of that. Waarvoor ek nou redig tyd gaan kry, voor ek moet sê, tot ziens. Luisteraars, baie, dank vir een en elkeen wat saamgespeel het. Sarge, warrant officer. Officer, Salome Brits, al die pad daar van die Daila in die kool vir oggend gewees, en dan Jason daar van Nysna in die kool met die rechte antwoord. Dit was natuurlijk B, in albei gevalle B by A en B by 2. Daar is hy, Vader, Here van die Hemel en Aarde, en B vir wyse en verstandige mense het hy hierdie dinge verborgen gehou, nee. En dan ook Shanae, al die pad daar van Convent Garden, wat lekker deurgekom het. Mense, hierdie goed en nee, as die Here wil, en ons is terug op die brug volgende week, hierdie twee goed, nou het ek eens een penne vir ding wat ek my sommer volgende week, as die Here wil, en ons terug op die brug sit, hy nommerkies wat ons nog nie vandag ingekry het nie, sit het in, en soms so hiervan, knap 9 uur, sit het vir my in, maar as die black box is snap, en hop, spinnekop, wat ons nog nie voor tyd kan hy, Charissa is gereed vir julle, sy staan reg, en ek gaan uitspeel met die anthem, DJ Mareko, sy Song of Hope, en ons wil rarig van my mens, as hy rarig, as hy aan die einde, aan die punt van die toekie is, en hy weet nie meer wat hy kan doen nie, want nou, jy is nie alleen nie, die Here is altyd daar, saam met jy, tot en met die volgende keer, jy met die wonderlijke geseende week, he, en I'll try and make mental notes of all those things that I couldn't fit in. Dat is baie, en jy, luister as jy hem ook weet, ek stap ook nou al aan die verkeerde kant van die pylijn toe, so, een van die daas in die jonger een saam met my, en kom net op my te remind en al die goed wat ek nou miskien sal vergeet. Luisteraars, laat het met julle geweldig goed gaan, tot en met die volgende keer, ek speel uit met julle, ek denk dus, die ander national anthem van Suid-Afrika.

0: tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Botha, Wall to Wall, only on Eden FM.
1: Laat jou bouwwerk uitstaan met Buco. Ons het alles wat jy nodig het om jou bouwwerk vinnig en makkelijk van fondasie tot afronding te neem. Ons sal jou help met kosteberekening en al jou bouwbenodighede by jou perseel aflever. Besoek ons toegewyde bouwmateriaal toonbank in die winkel vir kundige advies en meer deur ons vriendelike konsultante. Begin met Buco.
2: Buco. Op soek na gehalte kruide en hiersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George. Waar jou geld verder gaan.
3: Hi, I'm Alan Windy, Premier of the Western Cape. We are focused on delivering well-maintained roads, accessible healthcare and quality education. The Western Cape has the lowest unemployment rate in the country because we are constantly looking at new ways to grow our economy and support small businesses. How can we help you? Call us on 0860 142 142 for support with your small business or any other government service. Thank you to every resident for being part of the Western Cape story. Together, getting it done for you. Cup.

0: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.
1: The Best of George and Outsworn competition of group editors has started, and you can vote for Eden FM and our supporters. Go to The Best of George on Google, to the category Entertainment, Best Local Radio Station, and vote for Eden FM. Vote also for Megalink, Go Motoring, and to Best Car Service Center. Vote also for Jack's Build and Trade by going to Shopping, and to Best Garden Equipment and Power Tools Store. Vote for Eden FM and its supporters to be the best of George and Outsworn.
2: Yonwabela inkululeko ye-fiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Zikhulule kwii-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irutha yakho. Zifumanele i-fiber enespeed esifikelela kwi-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
4: Hartelijke goeiemiddag luisteraars, hier vanaf uit die Nieuwe Park in George. Dis die wedstrijd wat uitgesaai word door Messia Veres en Melando en Nabil Damons. Wedstrijd vandag hier op die Nieuwe Park in die Bullhonde van Londen. Kom besoek af vlieg op George teen die onoorwonne span van die Dotschua SBD Arende, wat natuurlijk hier wil kyk of hulle gaan 5 punte in die sakkie kan sit. Hoe let the dog out? Likkie met haar spiel in die achtergrond, luisteraars. Ons wacht vir die SBD Arende om hulle verskilling te maak. Intussen tyd sal ek die span virkelijk deeggeef van die Bode Bulldogs. Op nummer 1 het ons Vosia Bonga Marelle. Op nummer 2 Fernando Lucas. Nummer 3, die tyd het, Servise Mambeke. Die slotpaardig en vies het nummer 4, Lico Nantlatla. En nummer 5, Dylan Kromhout. Op nummer 6, Lombo Wumbo Makata. Op nummer 7, Kaninyenye Mabazeka. Op nummer 8, Soso Nganglika. Op nummer 9, het ons vir Nabela Folo. Die loskakel is die CPP Mbini. Op nummer 11, Sakakeka Dinkila. Op nummer 12, Centerparm. Melhali Tukakana. Op nummer 13, Siapantla Soti. Op nummer 14, die vinnige spoedvraat, Lobamba Ravana. En heel achter gaan wees Unati Makeson. En dan die span van die Arende op die nummer 1 Nusokoso Hopli. Op nummer 2 Tian Troski. Op nummer 3 Nathan Mahayon. Op nummer 4 Hermanus Karel de Pree. Op nummer 5 Matt Gray. Op nummer 6 Neil Venter. Op nummer 7 Matthew Sekele. Op nummer 8, Hendrik Daniel Stemmet. En op nummer 9, André Rianne Wone. Op nummer 10, Deervare Dieven de Twee. Op nummer 11, die spoedvrouw, René Lucas met die wedstrijd van afskop. En die scheidsrechter daar is meneer Julian Lottering van die Westkaap. Op nummer 12, Nico Lennart. Op nummer 13, Masana Matsali. Nummer 14, Roscoe Seister. Op nummer 15, Erik Wol. Meneer Damon, dit is alles jou, ne?
5: Ja, dankie alles, dankie luisteraars, alles lewendig ingegroet hier by hierdie lewendige wedstrijd wat ons uit saai op Outeniqua Park George. Maar tans is dit die Bulldogs wat natuurlijk die bal in hand het. Scheidsrechter meneer Jonathan Lottering, al die kant van Pretoria. Wel op en onder wat die Bulldogs natuurlijk is kop vis onder die bal is die van die 10 die loskakel van SWD Arende. Harde Vleikie dadelijk in die eerste 3 minuut van hierdie wedstrijd. Harde Vleikie, dat is baie hoog gevat sê meneer Jonathan Lottering.
4: Ja, dit gaan de discipline gaan wees, meneer Damon, wat baie belangrijk gaan wees in hierdie wedstrijd. Laas week die SWD Arende wat daar in die noorde gaan speel het. En een goede telling daarop was er toe momentum is in die kant van SWD Arende. En niks minder as 5 punte wat die toeskouwers hier vandag op het Denuka Park soek vir hulle span nie.
5: Ja, terug na hierdie wedstrijd, Jalliste. Meneer Tian Droski, laas week plaasvervanger gewees vir die Arende, maar vandag is in die beginspan ingesluit deur Heineke Meijer, wat natuurlijk die bal gaat ingooi hier op die lijn staan. Gaat ons weer met Gray sien, met Gray, ja. Meneer Lottering wat natuurlijk voordeel speel van aanslaan. Dat is die Boelde Bulldogs wat natuurlijk die bal sterk opdra binnen hulle 22 meter. Skrimskakel wat natuurlijk die bal moet uithaal. Hy sal kyk, hy soek sy loskakelmaat op. Ja, meneer Bini Isipine het afstand gewen. Kantlijn toegeskop waar ons natuurlijk lijn staan gaat vorm. Waar die SWD Arende die bal gaat ingooi.
4: Ja, onze luisteraars sê ook van hulle op onze WhatsApp-lijn. Een van die luisteraars daar is meneer onze eie Sebastian Coolidge, wat ingeskakel is om hierdie broadcast te luister daar van die kamp van Oudtshoorn.
5: Meneer Droski wat natuurlijk van meneer met Grey weer gooi, een maal is gevorm, een sterk maal beweeg voor en toe, voor en toe. Die maal is nog steeds voor en toe. Hetzelfde maal, meneer Jonathan Lottering se arm is uit wat natuurlijk weer op het Unico Park voordeel sal speel. Neil Meijen wat natuurlijk die bal weer opdraan. Omgedraaid Divan. Hij soekt dan zijn vleelmaat op met een worstkop binnen die 5 geband. Meneer Jonathan Lottering sê nee, ons gaan terug voor die voordeelspeel. Harde Vleit, strafskop. Tweede strafskop voor die SWD Arende. Strafskop van plaas so wat buiten die 22 meter vanaf die Boulder Bulldogs. Meneer Lottering sê Bulldogs, julle het van die kant afgekom in die mall, die vlag skiet omhoog by die kantlijn waar een lijn staan weer gaan gevorm word.
4: Die assist kindrechter meneer Gershon Klaassen ligt die vlag daar. Gershon Klaassen ervaren Gershon Klaassen.
5: Tian Droski wat natuurlijk kijk gaat hy weer van met Grey kan kry. En dat is al te waar is met Grey wat opgaan en die bal word natuurlijk weer in een mol gehou. Losgemaal is gevormd. Maar dat wordt statisch meneer Zonter Lottering houdt dit met fijn oordop. Hy sê gebruik dit een keer. Die mol is statisch geworden. Weer voordeel gespeel. Dat is die derde strafskop. Dat is die tweede. Wat sien ons hier? En daar wordt op 3 gedrukt vanaf die mol. Meneer Jonathan Lottering speel die voordeel. Ek het jou gesê, Jalles, de laatste week was het die Arende. En die week voor dat in die Valke was het die Arende se mol en hulle lijn staan en hulle skrims wat baie dominerend is. Of naar voren toe kom, sal hulle dat vandag weer gebruik. Hulle het ons gewys in die eerste 5 minuten en daarvan het punte gekom.
4: Ja, luisteraars, jy nou pas ingeskakel het, jy praat met jou hier rechtstreeks vanaf die Noeke Park, waar ons die wedstrijd verbring tussen die SWD Arende en die Boulder Bulldogs. Die eerste 3 gedruk was daar door die span van die SWD Arende. 5 punte vir die SWD Arende met die nummer 10. We gaan kyk of jy nou kan 2 punte bijvoeg. Ek hier die pale, prachtige berg voor en sig kom voor en toe, trip in die rechtervoet, waar gaat het wees, die vla, skiet hem hoog en daar is 2 punte, 7-0. Voor die span van die Arende, 7-0. Prachtige rugby wat hierop, dit word door die span van die SWD Arende met die Roma beweging. En die 3 gedruk wat daar in die rechter en die oostelijke kamp van die doen in sy veld.
5: Meneer Divan de Tweed wat die 2 punte bijvoeg by hierdie conversion kick of hierdie doelskop. Loskakel Isipine Mahe wat natuurlijk weer die spel gaat hervat op die 50 meter kolliekie. Meneer Jonathan Lottering maakt natuurlijk zeker dat al die spelers achter die lijn en achter die bal is. Bal wordt dan afgeskopt via so wat tussen die 10 en die 22 meter. Was daar speler gespeeld in die lucht meneer Lottering zijn neer. Vlag is omhoog. voorste verdediging. Arende wat natuurlijk die Bulldogs uitdraan bij hierdie kantlijn. Een lijnstaan wat gaan gevormd word op die 10 meter stippellijn van die doelgebied of in die doelgebied van SWD Arende.
4: Goeie verdediging daar, dier meneer Stemme, die gespierde achterman van SWD Arende. Daniel Stemme.
5: Dian Drotsky, laat me zo denken aan Naka Drotsky, wat zomaar 2 voor Vrijstaat gespeeld het. Dian Drotsky weer met Grey gee die bal liever. Divan, sterk opgedraaid. Rian Wagner, wat natuurlijk die bal weer opdraa. Uitklinkankie omgespeeld. Wordt weer opgedraaid in de nummer 1 van die Arende. Niemand anders als Rotlop. En die bal wat vannacht uitkomt aan achterlijn beweging. Bal wordt vannacht, meneer Met Grey, wat natuurlijk ook daar die bal opdraaid. Die scrumskakel van die Arende. Wat een geike Grey.
4: Roscoe Seister.
5: Ja, druk onder die palen!
4: Meneer Damons, wat ek so pas achterkom met hulle speelklinkantjie, hulle slaan die dam rechts, hulle slaan die dam links, en toe moet die dambal breek, en Roscoe Seister, wat daar natuurlijk bitter is, met klinkantjie om, prachtige 3 onder die palen, daar vir die span van SWD Arende,
5: jy
4: prachtige
5: kan om nie klein, jy kan om nie so gaaikie gee nie, dat maak my so excited vir vanmiddagse wedstrijd tussen Suid-Afrika en Engeland, waar ons miskien Cheslin Kolbe gaat sien, sikke, Lijne hardloop, maar teruggekomen op Oud-Aniqua Park. Die van Tweed, wat natuurlijk weer 2 punten bijvoeg. 8 minuten verstreken in de eerste helft. De telling dan opschuift naar 14-0 tegenover de Bulldogs van Oost-London.
4: Daar is 8 minuten verstreken in de eerste helft. Dat is 8 minuten verstreken. Daar is 32 minuten nog oor in die wedstrijd. Voor de eerste helft kan dit een lang dag worden. Voor die span van Bode Bulldogs daar van Oost-London. Hulle het gereis daar in die bus. Geen vlugte tussen George en Oud-London nie.
5: Meneer Isepini wat natuurlijk sy spelers weer achter die bal of achter die lijn kry van die 50 meter. Wat sê, gaat ons hoog opskop. Meneer Jonathan Lottering hou die goed fijn dop. Bal word dan weer tussen die 10 en die 22 meter afgeskop. 7 flank van die Arende wat natuurlijk die bal vind. Die 10, die van wat achterom speel. Bal word opgedraaid aan Nico. Hierdie speler van westelijke provincie van WP wat vir Arende uitdraf. Bol is in die 22 as wel langs kop tot binnen in die, het ons aanslaan gesien. Nee, meneer Lottering sê speel aan. Die 15 is die kleurke wat daar geef van Mho. Nummer 11 van die Bulldogs Mho. By een goeie speler opgedra, een rak is gevorm. Lottering wat natuurlijk die omkant lijn stiptelik een fijn doppel van SWD Arende. Mho wat die bal uithaal hier vir sy 10 keer. 2 gespeeld, het ons aanslaan. Dubbele aanslaan, sê meneer Lottering. Anders was dit weer magic of punte geweest, luisteraars.
4: Ja, die bal wat aangeslaan was daar door die SWD Arende volgens meneer Lottering. Maar waar ons staan in die commentaar ook, lijkt het daar zo'n aanslaan door die Bode Bulldogs.
5: Die Bulldogs het aangeslaan.
4: En schijt het taal zo, daar is een CR of een CI, meneer Damons. Ietsje daar, wat schijt het doen, misgekeken daar.
5: Dat is een error.
4: Dat is een error, maar niet te min. Sy emmer gaan natuurlijk voor me crazy maak, bij daar die kaartje van hom.
5: Maar wel teruggekomen naar hierdie wedstrijd toe. Scheidsrechters het ook maar net 2 oor en ons het nie kyk weer hier om dit te confirm nie. So ons het natuurlijk die beste positie om het te sien. Maar een scrum is gevorm, een scrum gaan gevorm word, waar natuurlijk die Bulldogs die bal gaat ingooi. Tembela Volo wat staan. Met die bal in die hand, die bal wordt dan direct onder die stutse voeten gegooid. Die bal wordt opgeteld door Mho. Tembela weer zo'n klein skopje. Hij kijkt, kan hij 50-22 zien. 50-22, dat is een 50-22 skop.
4: Inderdaad, dat is een 50-22
5: 50-22.
4: Met die jongman John McCallum, daar is een 50-22 voor die span van de Bode Bulldogs. Meneer Damons, dat is een prachtige dag hier op George graden. Op die stadium 23 graden Celsius hier op George, prachtige. Bergen wil ons sien op die linkerkant. Dit is een prachtige uitzicht hier op het Denuka Park in George met die Bode Bulldogs by aanval.
5: Nande Lucas wat natuurlijk sy die lijnstaan gaan vorm. Sia Bonga wat vir hom natuurlijk die lijnstaan kom gee. Gaan ons voor of gaan ons achter? Maar dat lyk soos in die middel wat hulle gaat gooi. Natuurlijk opgegaan. Wat sê meneer Zonten Lottering? Julle moet spuis hou, kerels. Julle moet spuis hou. Gaan ons dieselfde beweging sien van Nande. Lucas wat natuurlijk hoog ding staan. Meneer Zonnetering Lottering wil als een plek, hè?
4: Ja, daar is een stevel wat daar nie so heerlijk is. Of so reg is daar van die slot van daar van die Borde Bulldogs nie. Sy stevel is daar, bykie natuurlijk stik in daar. Hy maak hem gewoon recht daar. Nee, dames, die opkoming van die skare, nie wat iets wat
5: na wensen nie. Die SA Cup was
4: nie. Dis korrek, ja. Is omtrent so 150 mense hier op het Janoka Park, my dames, wat baie, baie min is. Is een bykie teleurstellend. Aangezien ons die SBDR nou hoog daar op die lok le.
5: Ja, Lister Melando, ons moet verstaan dat daar is ook een massieve groot wedstrijd op Rosemont sportgronde waar Progress tegen Groot Brak te stand kom. Groot Brak moet natuurlijk vandag daar wen of 2 punte optel om Gold Cup te gaan spelen hierdie jaar. Maar teruggekom hier, luisteraars, hier bij die SWD Arende. Nande wat natuurlijk weer hierdie lijn staan, hierdie vaste facet gaan waarnemen of lijn staan gaan ingooien. Bol word dan nou voor en toe uitgedraaf. Was het in die 5? Ja, aanslaan, klein aanslaan. Meneer Lottering sê, dis SWD Arende wat aangeslaan het. Iets controversieel. Was het in die dijkslag? Seker nie.
4: Dit moet wees daar, meneer dame, want ons kan kyk hier op ons, kyk
5: bol,
4: weer.
5: Bulldogs het die bol gedra, meneer.
4: Ja, nee, as ons kan kyk weer. Lyk het daarna die in die tikkel het hem aangeslaan deur die span van die SBD Arende.
5: Dit mag jou boer bring. Tembela Volo wat natuurlijk weer met die bol in die hand staan. Tembela Volo, Adrian Rian Wagenaar wat sy opponent 9 is. Hou het fijn op, hy weet die lijn is die offside line, hy kan nie voorbij die lijn toe van die bek van die tunnel kom, maar Volo wat die bol uitdra, hier die 12 center Mahali wat die bol opdra, Volo weer, niemand anders as Kala Soso nie, Soso geef sy 5 slotpaar, Dylan Kromhout het ons vroeger gesê, hy moet alles recht maak, hy kan nie krom achterloop nie, maar niet te min teruggekom. Meneer Lottering wat natuurlijk weer kyk, Volo wat die bol sterk draaf, weer Volo vandag is skrimskakel, hy beindruk my om klinkankie om te speel. Bol wat effens verstadig of vertraag word dier die SWD Arende. Volo weer by die rak. Wat gaat hy maak? Gaat hy vir sy 10 opsoek? Inderdaad, Mihini. Kromhout wat natuurlijk aanslaan. Meneer Lottering sê, voordeel word gespeeld vir die aanslaan van die Borde Bulldogs. Die bol word uitgehaald door Wagenaar. En sê die Arende sê, Droski wat die bol sterk opdraai, het ons een kant sien inkom van die 7. Meneer Lottering sê, hy is tevrede. Die bol word aan klinkankie omgespeeld, weer van Roskou. Buitenkant om ja, skouwer loop hy daar. Niemand aan Rosassa. Wagenaar wat die bol uit daar van Mieden. Van die Arende drijf baie sterk voor het ons is in die 50 doelgebied van die Borde Bulldogs. Klinkankies binnenkant ingekom, ingedons, regheid gemaakt. Die 15 wat Ulrich Hol wat natuurlijk kyk, sien hy verlichting, het ons een 15-22. Nee, dat is direct uitgeskop. Iets wat een oordeel fout is, meneer Elliste.
4: Daar is er, meneer dames, dit is een baie zwak besluit.
5: Wagenaar wat die bol uit daar van Mieden. Van die Arende drijf baie sterk voor het ons. Ons in die 50 doelgebied van die Borde Bulldogs. Klinkankies binnenkant aangekom, ingedons, gegheid gemaak. Die 15 wat Ulrich Hol wat natuurlijk kyk, sien hy verlichting, het ons een 15-22, nee, dat is direct uitgeskop. Iets, oor, iets wat een oordeel fout is, meneer Ellister.
4: Daar is er, meneer dames, dit is een baie zwak besluit daar, die nummer 12 van die SBD Arne wat daar op die aanval, en die eie helfte wat hy wil skop daar, die achterlijn beweging was aan, hy het die besluit geneem om uit te skop, iets wat nie een mooie besluit te geneem

0: daar nie, maar net te min. Ons 15 minute oor in hierdie wedstryd. Maar in hierdie eerste helft is by die Arne wat voorloop as in ons kakeluk, jy let op myself, Elsie Melando.
1: En Nabil Damons.
0: Is by die Arne wat voorloop 14-0.
1: Maar teruggekom hier na hierdie lijnstandbeweging, Nande Lucas wat natuurlijk die bal weer gaat ingooi, hy gooi in, hy gooi die bal diep achter oor die 15 meter, mooi gevang, schoongemaakt tegen Volo, sy loskakelmaat opgesoek, hierdie 12 center wat natuurlijk na Halle wat sterk hier achter, hoog op en onder, kijk gaat hy weer 50-22, maar sy doelloze skop, Ulrich, Hol wat onder die bal is, hy soek weer kantlijn op, kreeg verlichting, hy bring verlichting waar sy lijnstaan gaan zien. Op die 50 meter, goeie verlichting van Ulrich Hol. Ons gaan een 50 meter lijn staan, in die helft van die veld zien waar die Boede Bulldogs die bal kan ingooi.
0: En ook volgende week speel jy die Arne ook weer thuis tegen die span van die Ooskaap, op Kabega. Die oostelijke provincie, wat hulle kom soek afvlui hier op die Nuka Park in George.
1: Nande Lucas gaat hy weer voorgooi, of gaat hy achtergooi, of gaat hy weer kleinkankie. Ons kyk, hy word in die middel opgegooi, maar goeie competeren door meneer Gary Gray. Weer aanslaan, meneer Gary Gray denk, gaan saam sy spelers op. Met Gray. As ons so kyk vinnig aan die ouderdomsgroep van hierdie SWD Arne, baie jong spelers, wat natuurlijk hulle goed van hulle taak kooi hier op Oud-Unico Park. Teruggekom na die wedstrijd. Tembela Volo, hoeveel keer het ek al sy naam genoem in hierdie wedstrijd nie? Elke keer is hy daar by een afbreekpunt om die bal vinnig of stadig skoon te maak. Goeie stabiele skrim. Niemand beheer voor en toen die Volo natuurlijk uitgehaal van Kolo. Oh, wat het ons daar? Dit is een aanslaan.
0: En ook een voortpas. Dit is een voortoeinigie daar. Overrang.
1: Hou jou oog op die bal.
0: Hou jou oog daar. Dit is een gouden reel in rugby.
1: Tien die man sy kop gepas. Anders was daar moeilikheid ook, want ek sien in my geestes oog hoe deur kan hulle gebreke daar.
0: Definitief. Hy moet net stadiger gepas het, of sagter gepas het daar. Dan was daar probleme. Ja, meneer John McCallum het hier gesels met die nummer 12 van die Boere Bulldogs. Meneer Mukobana, wat sê, jy moet terugstaan met my maat. Ek sê, geef 5 meter daar by skram.
1: Ja, luisteraars, julle is ingeskakeld op Radio Eden FM, jou stem in die paradijs waar ek en Alistair Melando vir julle hierdie wedstrijds lewendig uitsaai, lewendig bring vanaf Oud-Unico Park, George. Dis waar Boede Bulldogs dan te stand kom teen die machtigste Dotsoe SWD Arende. Arende wat natuurlijk nog so onoorwonne is in hierdie eerste divisie Currie Cup. Natuurlijk.
0: Dames, dis die Black Label Currie Cup.
1: Ok, die Black Label, eerste divisie Currie Cup. Net uitgemist na die Black Label Currie Cup Premier Divisie, ook met een punt of twee. Maar teruggekom hier, na hierdie wedstrijd, André Rian Hone, wat natuurlijk die bal invoer. Gaan hy dit optel of gaat hy dit binnen hou? Gaan hy dit hou, weer opgetel, André, die van hier gaat nie, ja, wat natuurlijk skuinsacht loop, amper, so, bijna, weer van Roscoe Suister, maar dat is natuurlijk die Boede Bulldogs, wat hier die bal afgeneem het met die Arende, bal wordt dan hoog opgesit, opgeskop, kijk om afstand te kry, die van weer onder die bal, die rol van buiten, de afgehaakte op gee, weer voor en toe aan scheen, nee, maar dat is een aanslaan.
0: Prachtige rugby daar, wat gespeeld was door die span van die Arende. Die bal moest net door die handen gaan, maar een beetje overrun, sal die Engelsman sê, as ek die termen kan gebruik, daar, die ons ervaren Roscoe Suister, alleen wat gebruik was, Suister kon hem nie kry nie, overrun, en die bal wat ongelukkig verloor gaan vir die span van die Arende.
1: Nico Lennert, wat ook net sy hand op die bal moet gehou het of die bal ingetrek het na hom toe, dan was hy weer in die hoofpaviljoen kant magic gemaak.
0: Maar ons sien goeie tekens van goeie rugby wat ons kan verwag nog verder in hierdie wedstryd. Deur die Pamp en die Arne, die Borre Bulldogs wat nog nie so lekker kan deurkom nie. Hulle probeer nog hulle voete vind, ook op die tellbord nog geen punte vir die Pamp en die Borre Bulldogs nie. 14 punte vir die Pamp en die Arne en 0 vir die Borre Bulldogs.
1: 21 minute verstreke in hierdie wedstryd. Volle wat staan om die bal weer in te gooi met die 8 volle wat natuurlijk uitdaal van Mehende. Mehende, kijk wat hy kan doen, so 2 fop aanpassen. Damiran is 15, is wijd gespeel. Oh, hier kom moeilijkheid, hier kom moeilijkheid, hier gaat moeilijkheid kom. Maar niet een man, Roscoe Seister, wat daar moet zaken gaan beredder. Roscoe Seister, jou doorang. Zaken wat hij moet beredder daar. So'n tipskop oor sy kop, so'n klein op en onder, of een up en ander, soos hulle sê in die rugby term,

0: Hulle is 9 meter weg van die doelin af. Met hulle, hulle wat die bak ingooi, daar die noem hakker, Lucas. Hy kan die bol ingooi. Waar gaan het wees van nummer 4? Van Gladla of Kromhout? Waar gaan het wees?
1: Ek sal sê, gooi op Lico nou om Gladla.
0: Oké, ons gaan nou sien, waar gaan het wees?
1: Gooi op hom, probeer die SVD met hulle eie medicijnen te gee, maal hulle. Maar die bol word natuurlijk achter oor die 15 meter gegooi. Doelloose gooi, dis wat die hakkers... Ek het die woorde van dit nie luisteraars, maar die bol word dan weer gewend.
0: Hier kom die arende.
1: Arende wat
0: hier kom die arende.
1: Die van, oh, Nico Lennart. Die van... Maar je sterk geloop door hier die 13 center van die SVD arende.
0: Hoe klaar die?
1: Nico Lennart, die van... Via Rosco, kleinkankie Rosco, maak 1-2 popdans. Het lijkt hij op het dansvloer 1-2. Maar hij wordt dan plat grond toegebring. Ronde wat natuurlijk die bol van die meien, die 7 flank van die arende wat natuurlijk losbreek. Hij breek dier met toe te sikke kele. Die 10, die van Uri's Hall, 13 is makkelijke punter. Dat is te makkelijk.
0: Die nummer 13 wat hem begin het, hij maak om eindig. Die nummer 13 wat hij gebreek gemaakt het, prachtige.
1: Masane Mtsali.
0: Hij het prachtig tegen de hardloop en hij rond die 3 af.
1: Dat is te makkelijk. Dat is makkelijk.
0: Ja, maar ook gezegd...
1: Let the ball do the work.
0: Ook gezegd, het mag makkelijk lijken, maar die harde werk wat aangezegd was daar, die span van die Arnhem. Het mag makkelijk lijken.
1: Ja, lust.
0: Het mag makkelijk lijken, maar goede spel daar, die span van die Arnhem. Goede spel.
1: Ja, lust. Ik heb gezien als die bal zo twee wijde passen om die defend gaan, of ze een skip pass aanbrengen. Natuurlijk is dat elke keer een moeilijkheid, want die spasie wordt dan al hoe groter. En dat is wat die Arnhem attacken, dat is wat die Arnhem aanvat, dat is die spasie. Maar teruggekomen naar meneer Divan, wat kijk, gaat hij hier die 2 punten bijvoegen. Telling wat aan staan voor die Arende. 19-0 van die boel de boeders. Ga die vlam hoog skiet. Dat is net zo. Die man zijn skopskoen is aangetrekt. Laat mij denken aan een Louis Koen van Westelijke Provincie.
0: Of een naast boter van ouds van die blauwbulle. Dus, hij die vermaat soos een naast boter. Hij kijkt die bal, hij kijkt naar rechts, hij kijkt naar links, kom voor hem, die trap in de rechtervoet en hij zit hem tussen de palen deur.
1: Dat laat mij denken aan de Bram van Straten wat zo geschopt heeft, van SVD Arende, paar jaren geleden.
0: Ja, ook daar is het recht gemaakt bij de Stormers.
1: Prachtig.
0: Bram van Straten, op boerling van George, hier van Harold's Baai'se kant.
1: Is die Pima Binde wat natuurlijk die bal weer hoog een schop. Met Krij wat natuurlijk niet die bal kan bemeester, maar Niel Meijen wat opgeteld het. Hier die sterk stap van die SVD Arende wat natuurlijk bal opdraam. Werner, Ulrich Wall, kijk kan hij van Roscoe 60 zo'n klein dribbelskop. Maar Toulouse kop, hij zal die tackle moeten uitvoeren. Nee, die bal wordt weer zoals afgeskopt. Ulrich Wall natuurlijk, die bal weer zo op en aan. Hij kijkt, hier is die spatie. Dat zal niet een 50-22 wees in die 14 van Boede Bulldogs wat 15 geeft van Matswale. Matswale wat die bal distance afskop en hij krijgt dat uitgeskopt.
0: Een prachtige skop daar, mijn dames, dat is prachtig. Op die stadium met die Arne wat zei, één voor jou, één voor mij, kijk, wat kan die pan van de Boede Bulldogs voor een dag mee komen. Maar daar skop je hem uit, zo hulle kan het sy rijd, oog hem uitskop.
1: Tian Droski, wat natuurlijk die bal gaat ingooi. Hier in die vaste facet. Vaste facetten, luisteraars. En laat ik net een wenk deel. Vaste facetten is net lijnstaande en scrums. En hier die vaste facet. Tian Droski, wat natuurlijk van met Grey weer gaan kijken. Ja, dat is achtergegooid. Dat is niet op met Grey, niet Divan. Ook Kamrian. Hij bal wordt uit Congo. Nico Lena, die ja, wat me. Butter beindruk. Ulrich Hall wat die bal aan de hand heeft. Maar hij wordt grond toe getrekt, grond toe gebracht. Werner wat die bal moet vannacht uithalen. Dat is hoogvat. Die scheidsrechter zijn niet ons als tevreden met dat. Hou dan die omkantlijn op stiptelijk dop van die boel de Bulldogs. Ulrich Hall wat die bal tot binnen die 22 meter van die Bulldogs aanskop. Gaan hulle weer veld afwend of gaat hulle die aanval neer? Hij besluit, hij gaat distance op zoek op die skop. Hij gaat veld proberen winnen en hij krijgt het recht. lijn staan wat gaan gevormd worden. Ja, dat lijkt me dat skop en skoppers. Ons moet naar het club.

0: bol?
1: Ja, die SBDR natuurlijk wat sê vir die Boere Bulldogs, bring julle vir die bol vir ons, ons kom vir julle, julle bring hom vir ons, maar die Boere Bulldogs wat die op die trip wil op reageer nie, hulle kom weer terug, maar dit gee vir die Boere, vir die SBDR een goeie geleentheid om weer aan te val. Dit is nummer 2, Tien Trotsky.
2: Trotsky wat die bal ingooi met Gray opgesoek. Werner wat Hone wat die bal uitraai die 7 flankse Kekele. Van die SWD Arende, Hone weer, Divan, Nico Lennert. Hy kyk daar een spaas, hy kyk in die 50-22, maar nee, dit gaan nie uitwerk in die 15 van die is Onati, maar Jeko wat 2-3. Mojaki wat regie so lichte pas daar aan die oop paviljoenkant. Ulrich Hol wat natuurlijk die bal doelloose pas wat hy gegeen het. Ulrich Hol wat natuurlijk die bal op die vissel.
1: Seister! Haaskal! Seister!
2: Seister!
1: Dis een prachtige 3 door die spoed, Fred. Daar is nie een aanpassing vir spoed nie. Daar is nie een plaasvanger vir spoed nie.
2: Roscoe Seister, hy is vinniger as een debit order wat moet afgaan.
1: Net so, die bal wat weggeskop was deur die heel achter van die Boere Bulldogs, een skopie wat gejaag was daar deur Roscoe Seister, nadat die nummer 10 Wollum geskop het, en Roscoe Seister gaan druk daar in die oostelike kant van die veld, druk jy een prachtige 3 en die telling wat
2: ek sê vir jou, Jelliste
1: hier kom dinge
2: Roscoe Seister, hy antwoord a must call, jy moet dit glo, so vinnig is hy
1: en jy sal het glo.
2: 2 punte wat die van gaat bijvoeg om te kyk, dat is inderdaad so 2 punte wat die van dit toit bijvoeg by die SWD Arende. Ja, ons sien ook onze jong scheidsrechters van SWD scheidsrechtersvereniging wat hier dienst doen op 4 en 5 nieuwe jong scheidsrechters. Daar had ons een meneer Besidenhout op 4 en 5 en meneer, maar hier kee al die pad van Oost-London ook hier by ons in SWD. Jonathan Lottering, ons hoofskeidsrechter, wat hierdie wedstrijd goed hanteer. Met Gray die bal weer onder beheer gebring. Ek sê vir jou, hierdie Arende val aan, meneer Neil Meijon. Ja, dis gehou, dis gehou. Eerste in die rak. Met die afbreekpunt, eerste ingewees, hier die 6 flank van die Boede Bulldogs, Luvuma Makata.
1: Ja, luister as hier, nou ons kakel telling, hier bedoel ook een paar 26 punte vir die span van die Arende, 0 vir die span van die Boere Bulldogs, met 45 sekondes oor in die wedstrijd in die eerste helft, met die Boere Bulldogs op die aanval, kyk waar hulle wil, as die bos uitskop, hulle skop hem so 11.3 meter weg van die doelin af, hulle is op die aanval.
2: Net met die rechtstelling so 10 minuten oor.
1: Jammer, luisteraars, dit lyk nie ons telbord daar, sê 10 minuten, ja. Waar ons staan, lyk het na 0, maar daar so 1 laans in hom. Hier van die hoofdpaviljoen kant van die veld.
2: Nande Lucas wat die bol gaat ingooi, hy gooi achter in om sy spelers te vind, maar hy vind as die set pieces of die set pieces wil nie so lekker werk vir die Bulldogs nie. Vaste facette wat nie wel lekker deurkom nie. Hulle verloor hulle balls aan die lijn staan. Hulle was nog nie geoortref of geoordonder in die scrims nie. Maar dis dan natuurlijk een scrim wat weer gevorm gaat word deur een aanslaan van meneer Hermanus Karel wat die bal aangeslaan het. Scrum gaan gevorm word, so wat 1 meter buiten die 22 meter in die doelgebied van SWD Arende. Tot so SWD Arende, luisteraars. Dis waar jy jou karverzekerings en alles kan kry en gaan doen en wat. Maak gerus op hulle internetblad a draai by Google. Tot so insurance. teruggekom na die wedstrijd. Luvumo Makata Dembele Volo wat die bal ingooi, die 12 center wat natuurlijk sterk recht op die haal in Kakunu. Sipa Marklasoti, Lord Wabo Ruati. Klein kantje omgespeeld, dat sterk aangedraaid. Dijkslag is uitgevoerd. Scheidsrechter zei: jullie moet los, SVD Arende. Bol wordt dan klein kantje weer omgespeeld, opgepakt. Daardoor Volo sterk aangehaald op manier. Rotsvaste verdediging van SVD Arende. Bol is bij je stadig gemaakt. Ik geloof niet meer, moet die bol zo stadig maken als hij op je aanval is niet. Dat is waar die fout aan komt. Karel Duplessis wat een tackle uitvoer met Nico Lennert. Alipad daarvan, westelijke provincie, heeft hij zijn beiging gemaakt. Maar hier terug op die aarde, zo klein skoppie zoals Mani Lubbock. Hij gaat het goed krijgen, dat is een Mani Lubbock skoppie. En in die team van Border Bulldogs, wat natuurlijk in die hoekie gaan krijgen. Niemand anders als Isipine Mibinda niet. Oostkant, paviljoenkant of opkant, waar hier die jongman 5 punten voor zijn span gaan aantekenen. Die telling wat dan opschrijf. SVD Arende 28. Die Border Bulldogs 5. Gaat hij zijn eigen 3 voor doel.
0: Ja, net een correctie daar is 26 punten voor de span van die Arende. En dan 5 daar voor die Border Bulldogs. Met 7 minuten en 19 seconden oor in de wedstrijd.
2: Hij natuurlijk komt aan Mibinda Isipine. Iets wat een moeilijke skop. Ja, nee, luisteraars, dat is kort.
0: Dat is rechts voorbij.
2: Dat is kort. Dat is niet voorbij niet. Dat is kort. Die bal heeft in die 5 geëindigd. Zo, daar moet pap wees in die benen. Je moet die benen gaan oefenen. Om hem dier. Je wein hier zo'n wind op George. Wat die bal die... Verstaan, Jelliste? Is dat zo, Jelliste? Je wein hier wind op George. Zo, je moet die bal deerskop. Zo, die benen zo'n pap. Maar die weer afgeskopt door die van. Woe! Zo net van de askop af, amper 4 punten voor SVD Arende. Alistair, ik moet veel zeggen, jullie jou van die Arende beïndrukt mij, nee. René Lucas, gespeeld daar van Robertson Town aan die Boland. Scheidsrechter wat dan natuurlijk voor die Arende terugdruk om die 10 meter om kan lijn te houden en hier die vaste facet, namelijk in lijn staan. Nande Lucas. Bal in zijn hand. Dat is een 4-man lijn staan geroepen. Die bal wordt dan achter hem gegooid. Natuurlijk verloor hier die boel, de Bulldogs weer die bal. Neergezal moet uitrol zijn, meneer Jonathan Lottering. Werner Mielen wat die bal opdraagt. Met Gray. Daar was Hanne aan die raak. Ik zie ons een geel kaart. Dat is cynical. Niet een blauw kaart, meneer Jonathan. Een gele. Meneer Jonathan Lottering natuurlijk een verkeerde kaart uitgehaald hier op Oud-Nico Park. Een blauw kaart. Maar dat moet een gele wees. Dat wijst maar net ons als ook maar net mens wat vannacht jouw hand in je zak moet drukken. Die van de tweet. Kantlijn opgezoek. 5 meter lijn staan. Wat gaan plaatsvinden. Sloppen wat die kool gaan geven. Drotsky bal wordt aan die middel opgegooid. Die 5 meter omhoog is opgezet. Losmaal beweging wordt statisch. Meneer Lottering zei, jij moet dat één keer gebruiken. You lose it all. Als voordeel gespeeld is van die kant af aangekomen. Maar die bal drijft nog steeds voor en toe. Meneer Lottering wat voordeel speelt. Nico Lennart wat natuurlijk de sterkste voor die verdediger. En hij bondert hier. En hij gaat pragtige 3. Hierdie center, al die pad van Westelike provinsie, wat sy thuis te maak of kom bevind hier op George Oudtshoorn Park, speel tans vir SVD Arende. Sy eerste begin in die beginspan, altyd net vanaf die bankie gespeeld, soos hulle sê, of die plaasvervangersbank, maar vandag bewys hy, hoekom hy die nummer 12 trui, sy eie trui wil maak, Alistair.
0: Ja, 3 minute oor in die wedstryd, luisteraars. Daar is nie meer baie tyd oor in die eerste helft nie. Dit is nummer 10. Dan kyk of ek kan 2 punte byvoeg. Hy kom voor en tref in die rechtervoet. Ja, hy gaan 2 punte byvoeg, die vlaag omhoog skiet. Dit is 2 punte wat bygevoeg word daar by die telling.
2: 35
0: punte vir die span van die SVD Arende en 5 vir die span van die Borre Bulldogs met 3 minute 4 sekondes oor in die eerste helft.
2: Die CP Mabinda wat die bal weer gaan afskop. Spel gaat hervat word hier op die 50 meter kolliekie. Dan sien ons ook vir meneer Slang hier wat hier voorbij ons loop. Zunait met Grey wat natuurlijk die bal weer opvang, opdra. Adrian Wall, Nicolene Divan. 15 word weer die sien van Robertson wat ons beindruk. Hy sterk opgedra, binnen aan pas, binnen teer gegee. Die hele Bulldogs wat omkant is. Die hele Bulldogs defense line wat omkant is. Nico Lennart wat weer werk met sy bene. Baie sterk gehardloop. Adrian Hoorn, Roscoe Seister so klein kan gespeel. 1-2! Roscoe Seister! Aan die hoek geskoek! Aan die hoek geskoek! Alles, ek weet nie. Gaat my hart in hou nie. Die manier hoe die mannetjies hardloop. Roscoe Seister.
0: Dit is die krane wat so klein mykie opgedra word. Dit moet ook een paar met een minuut 39 sekondes wat oorbind in die eerste helft. As jy nou ons kakelik hier, luister na rechtstreeks uitsending daar. Hier vanaf ook een paar met Sevilla en Melando. En Abiel Damons. Bring hem rechtstreeks hier. Die wedstrijd tussen SVD Arende en de Borre Bulldogs. Met die nummer 10 van die Arende Bulldogs. Al stel een nieuw hoekie. Hy kyk die paal daar. Met Oudtshoorn Berge daar op sy vooraansig. Kom voor hem, die trip die bom te rechtervoet. Waag in die bal wees. Ongelukkig is hy langs voorbij. Die vla wat nie omgeruis word nie daar nie. Die eiers. Daar is 55 sekondes oor in die eerste helft. Met die nummer 10 van die Borre Bulldogs vir die soveelste keer gaan afskop.
2: Ses drie gedruk
0: was al reeds.
2: Is die pie baie goed gebemeester door die nummer 11 vleel van SVD Arende, René Lucas. Al die plat van Robertson, Nico Lennart wat natuurlijk vir Ulrich Wol weergee. Dit lyk te makkelijk, het ons op 50-22 aan neer, die bol word dan nou weer gekry, hier die Bulldogs net so binnen na 22 uitgedra. Bolspel word hervat as een afbreekpunt wat gevorm is, natuurlijk een rak. Die Bulldogs wat kyk wat hulle kan doen met hier die bal, tyd wat dan verstreke is, die hoeter wat ook gaan hier op Oudtshoorn Park. Dan besluit meneer Volo, kom ons kop die bol uit. Kom ons gaan geniet halftijd. Kom ons gaan praat baie hard in die kleedkamers. Misschien bly ons nie by die structure wat ons gebeplan het, wat ons moet bly nie. Misschien is die Arende net te oorheersend teenoor ons. Maar ek glo binnen die kleedkamers, ek wens ek kan een vlieg op die muur of op die deur is nou. Dis hoe die coaches gaan baie hard praat om te sê vir die Bulldogs, guys, ons bly nie by wat ons gebeplan het nie. Ons speel nie na ons planne toe nie. Of hoe lyk het? As dit die busrit wat ons te moeg het. Maar tans as dit net die SVD Arende wat te sterk is vir die Boelde Bulldogs van Port Elizabeth.
0: Ja, dis die SVD Arende wat natuurlik ook in hart praat met hulle eie spelers van daai drie wat hulle afgestaan het daar. Iets wat nie goeie verdediging daar gehad het, toegepas het daar toe daar die Boelde Bulldogs daar gaan druk het daar in die hoek met Damons.
2: Ja, nee, jy sien ons wat doen hy man die Lubbock skoppe. Gaan ons dit vanmiddag sien. Die nou looks kicks van man die Lubbock. Want dis hoe die drie van die Boelde Bulldogs gekom het. Recht uit die 10, vanaf die 10 was die Bulldogs het aanvallend gespeeld. Toesien meneer die loskakel, Isipine Mbini. Daar is spasie daar buiten kan. Hy soek dan vir Onati, maar jy kies so op. En hy sien die 15 is los, so wat iets wat geïsoleerd. En hy vat die indruk of hy kom by sy eie brein en hy sit die skop op. Hy dink seker aan 'n manie en hy skop daar vir meneer Mayekiso Inati. Waar hy natuurlijk die bol vind meneer Ellis Nomalando.
0: Ja, luister as ek moet ook vir die melding maak dat julle kan vanmiddag een wedstrijd daar op Roosmoor Stadion gaan kyk daar tussen die spanne van Progress en Groot Brak Rivier, baie groot wedstrijd daar vir albei spanne. Natuurlijk is Groot Brak hierdie wedstrijd wen, kan hy ook kwalificeer om hy kan ook natuurlijk kwalificeer vir die Gold Cup soos hulle sê, wat in die middel van hierdie jaar gaan plaasvind. Luisteraars, ons gaan vir 'n muziekbreek en dan as ons terugkom, bring ons vir die wedstrijd weer rechtstreeks hier vanaf die Nukwa Park in George.

0: The Best of George and Outsworn competition of group editors has started, and you can vote for Eden FM and our supporters. Go to The Best of George on Google, to the category Entertainment, Best Local Radio Station, and vote for Eden FM. Vote also for Megalink, Go Motoring, and to Best Car Service Center. Vote also for Jack's Build and Trade by going to Shopping, and to Best Garden Equipment and Power Tools Store. Vote for Eden FM and its supporters to be the best of George and Outsworn.
1: Ja, luisteraars, welkom terug bij jullie tweede been, of jullie tweede helft van rugby, goede rugby, wat weer gaan afskop natuurlijk. De SVD Arende, wat dominerend was in de eerste helft, Jalister Malando, mijn mede-commentator. Die Arende wat eerste helft dominerend was, geweldig goed, 40 punten op telbord aangetekend, teenoor die 5 van die Bulldogs, die Border Bulldogs van Oost-London. Iets wat te makkelijk.
2: Ja, daar was kraken geweest in die span, in die spanmontering van die Border Bulldogs. Gaan die span van SVD Arende dit nou uitbuit? Getoets hier, getoets daar. Maar waarna kan ons uitzien? Kan ons uitzien na een verdubbeling van die eerste helft se telling? Genaamd 80 punten voor de span van SVD Arende. Maar dat moet zien en kijken.
1: Meneer Jonathan Lottering, wat die bal weer is vlekje geblazen. Spel gaat weer ervat worden. Beginnen wat natuurlijk weer die bal groot opskop tot binnen die 10, 22 meter van SVD Arende. Neil Meijen wat natuurlijk die bal optil. Skrumskakel, die bal was losse rakkers daar. Adrien Hoornig weer klein kan kunnen spelen voor Sikke Kellen. Die Jaaf Lucas weer van die Arende.
2: Ongelukkig, dit is een voordoe aan hier. Een voordoe aan daar vanaf die vleel naar die... is daar een plaatsvervanger nummer 21 beveld?
1: Kyle Seister, ik heb nog net gekeken voor dat. Kyle Seister, het lijkt dat meneer Ulrich Hall die speelveld verlaat, het nummer 15 van SVD Arende. Plaatsvervanger van die Bulldogs, wat ook nou hier gaat verschijnen.
2: Dat is nummer 24.
1: Dat moet zeker stad wees.
2: Dat is Hali Nokobeka, nummer 17.
1: Hij wil dan vervangen hier. Meneer Siabonka, Marele, wat die speelveld verlaat. Jonathan Lottering is als scheidsrechter wat zegt, kom ons ervat die speels. Kom ons gaan aan. Scrum voor aanslaan. Scrum wat gevormd wordt. Meneer Lottering wat daar natuurlijk boodschap uitgeeft voor die voorrijden om te zeggen, kerels, ons het in die begin geen reset scrums gehad nie. Die scrums was stabiel geweest. Kom, verbeter julle. Kom, ons gaat net in een hoog rad. Kom, ons hou die scrum hoog. Ons kan die sak laag as ons een jippe nie. Kom ons hou die scrum, kom ons vat die heat, kom ons bly gebind. Jonathan Lottering hou dinge fijn dop. Follow wat die bal ingooi, follow wat die bal weer achter uithaal, reeds vir sy toe. Die kleinkijker gespeeld, so wit pas, 1-2. Rosco Seister wat een man wil gewoon toe bring, maar te op een end te sterk voor hom volle wat die bal weer uit daar van mijn kele Kromhout wat ze gee hier van mijn kese wat natuurlijk die bal sterk dra rakkers gevolg om volle wie hij bal wordt vannacht en lijkt die Bulldogs kom met mening in Rosco Seister wat hij ook gewoon toe brengt bij een goed getackel. Dus keisrechter sê ja hij was eerste aan die bal is gewin maar natuurlijk die Bulldogs wat weer die bal afneem en weer win wat sê Lottering sê als is first in is meneer Divan wat die bal weer uit al is so gewone Divan weer as die klinkankje gespeeld van Lucas is plaatsvervanger Matt Gray sien Nico Lennart geen daar van Lucas hij het veel voor Lucas te veel vaart en te veel kracht en te veel spoed.
2: Die eerste drie wat gedruk was binnen die eerste drie minuten van die wedstrijd van die tweede helft.
1: Nee, die Lucas het te veel spoed. Nee, hy het te veel spoed, Jalles.
2: Het wat swak verdediging daar en die span van die Bore Bulldogs. Swak verdediging. Daar knap. By die kantlijn wat hy nie kon uitgeboender word nie. En hy hardloop om die drie te gaan druk onder die pale vir SVD Arende. Dit is nummer 10 van die SVD Arende wat gaan kyk of hy 2 punte kan bijvoeg. Dit is nou Wean, hy kyk die rechtervoet, hy kom voor en toe, sy 2 punte by, dit die vla omhoog, dit is 2 punte by. Dit is 47 punte vir die span van die SVD Arende die nie oor die Bore Bulldogs se 5 punte.
1: 5 minuut is een speeltijd wat verstreken is hier in die tweede helft van hierdie krachtmeting in die Carling Cup. Eerste divisie, Premier, Eerste divisie, Carling Cup. SVD Arende dan onoorwonde in hierdie reeks so ver van 2026, maar bal word weer hoog afgeskop deur oordeelsfout, Isipine, Mibine, wat die bol direct dan uitskop. Wat gaat die Arende vat? Die Arende het een optie van oorskop, maar nee, die Arende sê, kom ons gaan skrim.
2: Natuurlijk, een optie wat kan uitgevoer word, daar, oorskop of skrim, dat wil die reel sê.
1: Ek wil toch nie in die pak speel waar jy ja skrim.
2: Maar die Arende wat sê, nie, hulle gaat skrim, een goeie aanvangsgeleentheid vir die SVD Arende. Hulle is 50 meter weg van hulle doelien af. Hulle speel van links na rechts van die hoofpaviljoense kant. Prachtige sonskyn dag hier op George uit die Noekoberg op die linkerkant.
1: André Rian Warner wat die bal weer in die hand het. Die heat is goed gevat, die skrim is stabiel. Warner wat die bal ingooi, Warner wat kyk, wat wil hy maak, wie gaan die bal optel, is Hendrik Stemmet. Skeidsrechter sê, ja, Stemmet tel op, Warner gee van Divan, Divan speel klinkijk om. Roscoe Seister, 1-2, so tipskop. Roscoe Seister wat druk op sit.
2: Ongelukkig die bal wat, gelukkig vir die Bore Bulldogs, kop hem recht oor, dit is kram 5 meter weg van die doelina vir die SVD Arende. Die bal wat oorgedra was, deur die span van die Bore Bulldogs. Hy het op ingedra, oorgedra in die doodgebied in. En die SVD Arende 5 meter weg van die doelen af.
1: Bode Bulldogs wat natuurlijk sê ons sal hierdie skrim moet versterk om plaasvervangers op te skry. Ons het nou hier van meneer Kanya Solani op. En dan het ons van Jojisa Mabowe op. 5 meter skrim van die SVD Arende wat natuurlijk aan die doelgebied van Die bode is die defending team, verdedigingsspan. André Warner wat natuurlijk die bol gaat ingooi hier in die skrim, sal ons weer sien of Stemmet dat optel. Lottering so plat gebuig, kyk dat allemaal gebind is, is een prachtige skrim van boe af. Hy gee sy teken vir Stemmet. Stemmet, hy sê, nie, Warner besluit, hy gaat self die bal optel, hy kryk wyd gespeel van Divan so 1-2, voppas aangee, maar nie om die bal sterk op te draad, Divan word gehoos, kruisrechter sê, hy is een duikslag, jylle sal moet los, Karel Duprie, wat natuurlijk die bal optel, via Divan, sy skuld, so wat het, aanslaan, André Rian Warner, miskien te vinnig, hy moes hy tyd gevat het, Jalliste.
2: Dit is correct, ja.
1: Om die bol uit te vat.
2: Ietsie oorhastig daar. Die nummer 9 van SVD Arende. Ietsie oorhastig.
1: Dan het ons punte gesien. Maar meneer Stemmet wat medische hulp aandag kry. Lyk so na een foot injury of een calf injury. Ja, luisteraars, jylle is ingeskakeld by Radio Eden FM, jou stem in die paradijs. Hier in die suidwestelike district, Klein Karoo, Garden Route. Jylle wat nou ingeskakeld is, luisteraars, tel ek dan op Otaniqua Park 47 van die SVD, Dotswa SVD Arende, teenoor 15 die Boelde Bulldogs van Oos-London. Iets wat dat die Bulldogs, ek weet nie, ek kan dit nie beskryf, maar as ek hom samen klein samenvatting moet opgeef vandag, as dat, hulle het nie met een plan gekom, George toe, of die SVD Arenders maar net te sterk of net te goed vir hulle op hierdie vlak, na een skitterende vertoning van die SA Cup, SVD Arenders wat net te sterk is. Telling dan 47 vir die Arende, Borde wat 5 het, 8 minuten se speeltijd verstreke in hierdie tweede helfte, in die mooi George, die stad van alle redes. Vir julle wat ook hier in George kom kuier vir hierdie skoolvakansie, welkom in George, welkom in die Garden Route. Teruggekom na hierdie groot wedstrijd, hierdie wedstrijd, provinsiale wedstrijd, Black Label, Carling Cup, eerste divisie wedstrijd, en die SA Rugby kampioen reeks, as ek het so kan stel. Volle wat natuurlijk die bol gegooid in die scrum, bol was so klein kan in die oopkant paviljoen gespeel, Lucas wat die bol, die speler plat trek grond, toe volle wat weer, die SWD Arnes en derde verdedigingslijn wat baie goed geconditioneerd, baie goed is, natuurlijk opgeskiet, vandag opgeskiet, die erende wat hulle geen spasie gee om te aan te val, maar spasie is opgebreek, as die Borde Bulldogs wat op die aanval is, gee die bal 1-2, Roskamp Suister, wat natuurlijk een duikslag moet uitvoer, natuurlijk die 11 van Sakele, die Gele, wat natuurlijk uitgeboender word, door Roskamp Suister. Ek sê vir jou, stal het nie dikte nodig nie. Dit laat my ding aan
2: het... Dit is die eerste beweging van die Borde Bulldogs daar uit hulle eie kwartgebied uit, en hulle eindig hier in die kwartgebied van die SVD Arende. Prachtige rugby daar wat opgedis was daar na lang tyd in hierdie wedstryd, wat ons sien die Borde Bulldogs kan ook rugby speel.
1: Die Androski wat natuurlijk die bal weer opgooi, gooi die bal voor die John Stemmer. Onkom, die man wat natuurlijk kyk, gaat die distance kan kry met een hoorskop, die bol is achtertoe geslaan door die 11 van die Bulldogs, dis in die 50 meter van die Bulldogs se gebied. Bol word dan opgedraag, goeie duikslag in dit geval, Sekekele wat natuurlijk amper so bijna aan die bol afgeneem het. Nieland Meijer wat bijgekom het om een duikslag uit te voer, is een raak, sê meneer Lottering. Julle sal die offside verdediging lijnen moet kyk, SWD mooi in plek, die bol word klink aan kom gespeel, wijd van mijn Krillo wat natuurlijk Meijer, jy sal moet los, die skeidsrechter Volle wat die bol uithaal, dat is die 10, dat is so fop pas. Dat is baie hoog, ja, ek het ook gesien, dat is hoog en dat is wegrol, vannacht die bol getikkie, volle maar natuurlijk, kan kans gee in die 4, hy gee van Krommel, wie gaan Krommel keer daar, niemand die, Krommel het dat regheid gemaakt.
2: Dat is een prachtige 3 daar, die span van die Borde Bulldogs, daar het hulle aangesloot, hulle het geslaan links, geslaan rechts, prachtige klein kantje gebrek daar, die skrimskakel, en Kromhout wat daar sy oor plat steek daar op pad doelen toe, en een prachtige 3 daar wat gedruk was door die span van die Borde Bulldogs, prachtige rugby moet sê, wat daar opgedis was door die span van die Borde Bulldogs, en ook die nummer 23 daar wat die verskynning maak daar by die Borde Bulldogs.
1: Is die Biene by Biene, wat natuurlijk kan kyk, kan hy hierdie 3 kan verdoel. Neem sy stelling in, die bol is hoog op die kegel geplaas. Kom voor en toe, tref die voet met een rechter voet en die vlaas skiet omhoog. Prachtig. 2 punte bijgevoeg van die Bulldogs. Telling wat dan opskuif. 47-12. Dylan Kromhout. Baie prachtige beweging. Plaasvervanger bank Niel Beekers wat natuurlijk ook sy verskyning maak op hierdie wedstrijd. Die man wat natuurlijk die bal weer hoog opskop. Bal wat weer die 22 gespeel van die Bulldogs. Die Bulldogs sien gesgate wat oop gaan. Die bal wat so buiten het ons die Liberate gesien. Nee. Meneer Jonathan Lottering sê, dis net 'n aanslaan. Dis net 'n aanslaan. Wil Bekers wat natuurlik op is vir René Lucas, wat dan vir hom moet plek maak. Ek moet dit sê, René Lucas welverdiende goeie skitterende wedstrijd gehad op die 11 linkerkant vleel posisie. Twee balles op die veld, gaan ons een speel sien. Trotsky wat natuurlijk staan met die bal. André Rian Hone wat die bal gaat ingooi, gaat hy weer verstem met vraag om die bal op te tel. Nee. Meneer Jonathan Lottering sê, ons gaat die scrum reset. Iets wat hy raak gesien het en opgetel het, die man is een voet uit geglij onder hulle uit. As jy nog rugby term verstaan, vooral in die scrum. Kom ons skuif, dit is meer sanderig. Kom ons skuif. Meneer Lottering sê, ons sal die scrum moet hoog hou. Voor al die voorrije, jylle Simmelando wat moet hoog inslaan, nie hoog of ook die laag as jou jippe nie. Vat die heat, laat hy stabiliteit kan kom binnen hierdie scrum.
2: Die oppervlak van het doen ook op park natuurlijk een goeie draineringstelsel hier op George. Grasgroen met een plek bewolk wat op die veld lyk, die oppervlak.
1: André Rian Venter, dat is een harde stras. Dat is een harde vlijkief. Meneer Lottering, straf die Arende. Nummer 6 Hanne is in die scrum. Die flanke mag nie een bal speel. Dat is slechts die nummer 8 wat die bal by die nummer 5 en 4 slotpaar kan gaan haal met sy hand. En die nummer 9 wat die bal kan optel. Dan is het nou hier die flank wat natuurlijk besluit, ek krap met my handen in die scrum. Meneer Lottering wat het goed optel en hom penaliseer daarvoor. Kantlijn toegeskop dier meneer Moussini. Goeie meters gewin, waar ons een vaste facet het. Lijn staan wat gevorm gaat word. So wat. 12 meter binnen die doelgebied van SWD Arende. Nande Lucas wat natuurlijk is die kol kry van Siabonga, gaat ons achter of gaan ons voorgooi. Vier man lijnstaan het ons gesien, so dis in die middel wat gegooi word. Ek het net al gesê dat die Bulldogs, ek weet nie hoeveel lijnstaan hulle so ver gewend het van hulle eie lijnstaan. Die Arende wat die bal afgeneem het, die man besluit. Hy kyk vir Roscoe Suister wat die 15 positie ingeneem het. Veld afgeskop, direk uitgeskop. Ja, dat is die rek uitgeskop. Oordeelsfoute wat SWD Arende nou maak. Terwyl Bode Bulldogs hierdie spel wil vinnig begin. Die Bode Bulldogs wil alles vinniger maak. Maar die eierse arm of die assistentskeidsrechterse arm is al reeds uit om te sê, kerels, ons kan nie vinnig ingooi nie. Ons kan nie vinnig ingooi nie. Ons moet stadig ingooi. Net so hier aan onze rechterkant, ons president meneer Ben Brinkhuis ook hier en onze SARU ambtenaar Henny Baartman. En onze presidentsloos is so skuins rechts langs ons, maar teruggekom naar hierdie wedstrijd toe. Nande Lucas wat die bol ingooi, het onze afslaan gesien, ja, ze aanslaan vanaf SWD Arende.

0: Ik denk je aardig gaan gooien op meneer met Gray voor. Alt, dat is zo met Gray wat hij die bal onder beheer kan krijgen.
1: Hier komt met 3, dat is het 3 daar. Als we kunnen zien daar, door wie was gedrukt daar. Zo heb je een woervoer.
0: Standig.
1: Een woervoer daar onder elkaar. En standig voor die bal draaien de druk.
0: Plaatsvervangers. Wat naar voren gaat komen van die boelde Bulldogs. Die scrumskakel en die loskakel wat gaan vervangen wordt. Die Apiwe Sitoli. Die loskakel. En Asenam Niki. Die scrumskakel.
1: Ja, ik wat dat tonknobbers wat hier vandaag beleef. Hier hebben we in Oekenpark en George met Fritsie Linga wat die bal gestel het. Hij kijkt die palen naar voren toe. Wat gaan hij maken? Hij komt naar voren, treft in de rechter voor. Prachtig, dat is 2 punten wat bijgevoerd wordt. Hier is Pam van die Arende. Dat is 66 punten voor die span van die SVD Arende. En 17 punten. Voor die Boren Bulldogs. Met 10 minuten, 2 seconden voor in de wedstrijd.
0: Ja, luisteraars, als we vannacht kijken aan die tijd, dan is het ook amper nabij progress en grootbraak wat moet afskop op Roosmoor. Zeker zo wat 5 minuten. Dan zal de wedstrijd beginnen, maar teruggekomen hier nog een oordeelsfout boltrekkie. Tini Masekele ontvangt het spel. Hij besluit ons gaan harten met het spel, al gewoon. Zo'n klein iets wat net zo klein aanslaan.
1: Hij gaat het weer noemen. Dat is een oude fout, 3 nummer 10. Loskaken van die Boren Bulldog, dat is een oude fout.
0: Met Gray wat natuurlijk die bol misvang. Ik denk meneer Reineke, maar je gaat hier die week bijen. Laat die mannen bolen vangen. Tennisballen of wat vangen. Want zo kan de mensen aanslaan.
1: Dat is nummer 19, hier van die Boren Bulldogs, die was zijn verschijning maak.
0: Oh, hier is Bakke Kiel, hè. Bakke Kiel, hè.
1: Het klinkt zoals Buckingham Palace. Die nummer 19, wat zijn verschijning maak.
0: Daar in Engeland, hè, Buckingham Palace.
1: Dat is correct. En hier komt die Kromhout af.
0: Wel gedaan,
1: Kromhout. Hij heeft goed gespeeld voor die Boren Bulldogs. 2-3 gedrukt voor die Boren Bulldogs. Hij heeft recht gemaakt, maar ze van een Kromhout.
0: En hij maakt hem recht.
1: Ja, prachtige speel daar, die rare jongman.
0: Onze die scrum. Volle wat natuurlijk een spel voor jou. Verlaat het van die Bulldogs. Als ze naam knieën wat natuurlijk gaat ingooien. Staan met die bal in de hand. Meneer Jonathan Lottering weer hier die kant, want hij weet hier die kant van de scrum is die probleem. Hij zei van de kerels, hou die ding weg. Als hij naar de knieën wat die bal aangooit, bal is stabiel binnen die scrum, maar die bal, de boelder gaat voor en te bier, gaat ons voordeel zien of zijn gebruik. Voordeel wordt gespeeld, prachtig is opgeteld. Meneer Lottering, kleinkanker gespeeld, die man is uit positie, uit die 11. Masakulu van die Bulldogs was gerupt hier. Kyle Seister. Tackle was uitgevoerd. Jij moet eerst de release. Klein vannacht gespeeld. Tuxkoppie vannacht gevat. 10 meter is gedreven. Scheidsrechter zei daar is geen 10. Dat kan niet voordeel worden gespeeld. Die bal wordt al weer stadig gemaakt. Jij moet wegrollen, meneer Jonathan Lottering. Arende gaat weer gestraft worden. Zo. Wanneer gaat onze kaart zien van jullie overtreders? Dat is de eerste keer wat die Arende niet wil wegrollen. En hier die
1: facetten niet. En nog een scrum wat gevormd gaan worden. En gevraagd wordt. Kapitein zei nee. We gaan nu iedere keer een scrum niet. We gaan lijn staan toe.
0: Ik denk voor die volgende.
1: Dat lijkt achteruit. Dat is een oordeelsfout. Daar eens zal ik zeggen. Dat is een oordeelsfout. Want dat is de eerste ene keer daar. Kyle Seister weer daar, zo wijs daar, hoe om de skop haar met zijn rechtervoet daar. Alle ballerina wat haar uitvoer daar.
0: Zulke gevallen mol zijn niet van die 5 meter, broeder. Deze skop die bal net die uit.
1: Ja, maar goede rugby daar, moet ik zeggen. Maar als kram wat gevormd wordt daar, net zo buiten kan die 22 van die

0: is wie die arende. Hulle is so 80 meter weg van hulle doelen af. Hulle is op die aanval. Of wat is daar nou daar, ons daai hulle is die verdedigingsspan.
1: Hulle is die verdedigingsspan. Hulle
0: verdedig alhoewel die bal in die hand het, as die verdedigingsspan. Die borobo, dis
1: is 'n aanslag.
0: Dis 'n aanslag. Maar nee, dis ingeskram. Hier kom die arende.
1: Vandaag gemaakt, Fritzelinga, kijk van Nicolina, geef aan Kyle Seister van Lucas aan die buitenkant, hij moest gegeven van Lucas aan die buitenkant, dan was het magic, maar hij is plat getrekt, zo wat 23 meter weg van die goal line van die Bulldogs bal, wat weet gespeeld, Jonathan Lottering wat voor dit speel van die Arende is, die Bulldogs is natuurlijk omkant, die hele backline is omkant, bal wordt dan gerupt, voordeel wordt nog gespeeld. Lucas, Biekes, Niel Biekes, wat die bal sterk opdra word, hard grond toegebring. Oh, en de Fritzelinga, weer van Kyle Seister. Kyle Seister zo 1-2 voorbring. Nee, Lucas het gewacht van die bal. Bal wat uitkomt, maar is sterk opgedraaid in die 19 van die Arende. Dekkel is uitgevoerd. Jonathan Lottering speelt nog steeds voordeel van die Arende. Stemmet, wat natuurlijk die bal opdra. Stemmet, die bal komt uit van Fritzelinga. Fritzelinga kijkt van Kyle Seister. Kyle Seister zo 1-2 man afgebam. Amper een harde dek en slag gevoerd. Bal wat moet vandaag uitkomen van die Arende. Ja, 19. Oh, spasie! Alleen terug een prachtige 3.
0: Prachtige 3 met 4 minuten. 48 seconden oor in de wedstrijd. Prachtige 3.
1: Jy kan nie anders sê. Die damwal moet breek. Dis verdediging op verdediging. Maar wanneer daar spasie is, jy kan wat 'n goeie verdediging het. Maar waar daar spasie is, alles te Melando, attack sy die space.
0: Ons kan sien die ervaring van Fritzelinga. Die moment toe hy opkom, is hy besig om sy agterin weg te stuur. Fritzelinga wat die bal gestel het. Hy kyk die palle, hy kom vorentoe toe, trap in die rechtervoet, waar gaan het wees, dis 2 punte, dis prachtig, dis 72 punte vir die span van die Arende en 17 vir die Borre Bulldogs. En dis Bokkie, vat my vas, wat gespeel word hier op die Nuka Park. Dis Bokkie wat sê, hom vas, maar die Arende sê, nee, ons gaan my vas hou nu, gaan speel.
1: 4 minuut is een speeltijd in die tweede helft, en die Arende wat natuurlijk heel wat die kranen opdraait, 73 punten op die telbord in die Bulldogs op 17. Is net die puntenverschil wat al hoe groter en groter wordt. Ik denk die Bulldogs gaan nie weer terugkomen in die wedstrijd. Maar ze gaan spelen in die lucht, nee. Jonathan Lottering sê nee. Kom ons gaan aan die van Fritzelinga wat zo achter hem geeft. Voor Kyle Seister zo harde skop achter die bal. Was René Lucas en Roscoe Seister gaat hem wel toe geven. Ja, René Lucas man, prachtig. Hij geeft dan zijn 3 van Niel Biekes af.
0: Dat is prachtig man!
1: Druk onder die palen!
0: Dat is 80 punten! Ik geef ze maar 2 punten! Fritzelinga dropskop voor de palen! Dat is 80 punten voor de span van SBD Arendt Noori! Borre Bulldogs is 17 punten!
1: Nee wat! Waar toe is toe gaan naar mama toe?
0: Dat is niet Damwon meer nie! Dat is Oceaan wat op getrapt wordt door SBD Arendt! Die Borre Bulldogs van de afrikskeidsrechter, kan je mij maar afblazen nie. Maar ongelukkig, daar is 2 minuten, 46 seconden oor in die wedstrijd. Hulle moet hem klaar speel.
1: Ja, luisteraars. Die Arende wat goede rugby speelt. Dank je daarvoor, Sebastian Kolderies, wat ook je boodschap stuur. Hij is ingeskakeld, hij luister aan die levendige commentaar. Fritzelinga, wat die bal natuurlijk weer afskop. Nummer 10, kijk hem, Zolo. Om zullen wat vinniger deurkom. Bal wordt aan klinkend omgespeeld door die Bulldogs. Wat speel hier met hulle groen, wit en bruin truie? Meneer Jonathan Lottering sê ja, die bal is vastgehou op die grond. Straf natuurlijk die Bulldogs. Wat gaat die Arende maak?
0: Fritzelinga sê geen bal van my, ek wil hom uitskop.
1: Die Arenders waren nog druk hier.
0: Ja, nee, dit Fritzelinga plaas om op die tikkie. Daar meneer Gershon Klaas, die assistentskeidsrechter, wat hier sy vlag ligt daar, so 14.3 meter weg van hem doelen af. op die aanval.
1: So mense so vanaand kyk sien na mense, meneer Heineken Meyer wat so smile daar by die grow green gedeelte. Hy sê ja nee wat my arende vlieg hoog. So Juanita Duplessis sing ons vlieg hoog.
0: Definitief wagen het wees. Wagen het wees.
1: Met gry voor in die middel. Verloor die arende die bal in die lyn staan vir die eerste keer. Soveel druk word opgesit. Die boelde boeldog dat die bol natuurlijk het. Die boelde boeldog speel kleinkankie om. Sterk gedraad, Nico Lennart. My man of the match so ver. Bol is opgekreeg. Wijd gepaas, verweet nie geplaas. Die man land het ons een scrum. Ja, ons gaan een scrum sien. Die bol is achteruit gepaas.
0: Kan ons nog een 3 sien met 55 sekondes oor in die wedstrijd? Kan ons nog een 3 sien?
1: Ons gaat definitief.
0: Ga meneer Marshall Willemse om gereed maak om die hoeter te blaas, om aan te kon, dit is die einde van die wedstrijd, dit is 80 punte vir die SVD Arendes, 17 punte vir die Bode Bulldogs.
1: 37 sekondes wat aan die oor blijf, hier die wedstrijd met een vaste scrum, wat natuurlijk kan plaasvind, op die 5 meter doelgebied van die Bode Bulldogs. Meneer Jonathan Lottering, wat natuurlijk tyd afblaas, wat sê, daar is een bloedbesering.
0: Tijd wil gestop word. Gaan het wees, ja, dit is tijd wil gestop word. Daar is 19 sekundes oor in die wedstrijd met Marshall, wat daarom recht maak om die hoeter te toet. Daar vir die, om die wedstrijd te sê, is iets van die verlede. Maar hy moet eerst nou een beetje vasthou daar. Maar daar is een besering wat plaas van daar. En die span van SBD Arend is een losvoorspeler daar, met die wit kopskerm.
1: Ek dink daar is nie meer substitutes vir al die substitutes gebruik en jy moet een erkende voorhuisspeler wees om daar te gaan sak. So tyd gaan natuurlijk afgesit moet word so dat die plaasvervanger daar is die plaasvervanger so daar kan die subs opkom tans nou op hierdie oomblik om die laaste skrim van hierdie wedstrijd uit te voer nie. Maar die bloed is gestop. Dokter was op die toneel. Bloed is gestop. Jonathan Lottering sê, tyd is aan, kom ons gaan verder, kom ons skrim, kom ons kry die laaste skrim in hierdie wedstrijd. Hy staan heel wat in die rechterkant, waar die probleemkant gewees het vir hom. Meneer Lottering, goeie vertoning uit het skeidsrechtersperspektief, oogpunt uit, vryskop gegee, Fritse Linga wat natuurlijk die bol, Kyle Seister achterop, kleinkant omgelei, Lucas, dis makkelijk. Dit is te makkelijk. René Lucas, al die pad van Robertson, wat sy thuisde kon kry by SVD Arende, wat natuurlijk oorgaan vir sy 3 kans in hierdie wedstrijd.
0: Hy maak het 85 punte vir die span van Evergreens, maar verskoning vir SVD Arende. Dis groen, ja, gaan Fritse Linga 2 punte bijvoeg, hy wil die bal gaan stel, hy kyk die pale, hy sit daar op sy hurkie. Gaan hy 2 punte, ja, ek skryf so lang neer, 82 punte, 87, ek skryf so lang neer daar, hy gaan 2 punte bijvoeg, met sy ervaring is daar maar net, formaliteit, ek kom voor en toe, trip in die rechter, dis 87 punte vir die span van die SVD Arende, die invloed die wat blaas, 17 punte vir die span van die Bode Bulldogs, my man van die wedstrijd by die Bode Bulldogs, meneer Kromhout, hy het briljant gespeel vir die span, die nummer 5, die blonde kop man daar, prachtige rugby daar wat opgedisse daar.
1: Ja, Jelle Stimmelando, geweldige goeie rugby, een groot zege vir SVD Arende op George, out in die koppark. Alle stap hier as oorwinnaars af, 87 teenoor 17, met so wat 9-3, wat hulle ingepalm het, ingereige, 10-3, die Arende was vandag maar nou net te sterk. Ja, luisteraars, ons sê vir julle baie dankie wat ingeskakel was op radio, Eden FM, jou stem in die paradijs, waar julle ons volgende week weer lewendig kan kry, of kan luister hier op George Antoniqua Park, waar is wie die Arende natuurlijk te stand gaan kom, teen Opie, die Opie Olifante van Port Elizabeth Kribega. Ja, luisteraars, baie dankie.

0: swipe and get more this birthday at Boxer. Get Ennis Brown Creamer 750 gram by 2 for 95 rand. Rama Original Brick 500 gram by 4 for 99 rand. Spend 1500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Laat staan toch net jouw stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterij,

Ek wil afsluit en aan ons luisteraars voorhou dat die volgende term in terme van terra nullius, die Latijnse term wat in konflik staan met ongoa, dat ons het volgende week verder met u sal gesels. En ek wil dit graag noem die stem van die kerk. En ons kyk volgende week na die stem van die kerk recht deur die politieke fases van ons land en waar ons vandag staan met die kooi culturele ontwaking en wat er rol deur die kerk ook in hierdie culturele strijd gespeel of gedra word. Goeie nacht, liewe luisteraars, bly veilig, bly geseend en bly gezond. Tot volgende week. Tot ziens.

Jonisie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid,

0: Yan ni Johnny.
1: Yeah, Steve, yung mga dit boss ka pick order ada na jo frienden. In a lot bit mama ufel skottles water si si gelet.
2: Ja, nee, met uw vrienden daar van Nick en van George. Wie moet ons wel lang naar Jelle? Wat is een party time zo naar Jelle toe per zaterdag? Ik was naast na heb ik zo gachtig was. Ik heb de eerste gebied wat de kant ik moet gaan nu. Naar gaan het om Tommy aan die kaap van mij een private boodschap gestuurd. Om te vragen waar is hij twee mannen?
0: Ja, wat knapie, jij ziet klats kwijt hoor.
1: Piet, is ek recht genoeg als ons even?
0: Dat is ook omdat ik zei, ik heb gehoord. Maar nou vanavond hoor, ik weet dat ik een klets kwijt.
3: Bij Rankie. Dames.
0: Huh?
3: I love it.
1: Hij doet zo als Michael Jackson. I love you.
4: Goedenavond, Piet en Johnny. Dank je voor jullie mooi programma. Ik hoor hoe lekker lach jij, nee. Oppas, is die lach, die kleintjes, jy, dat weet ik niet zo mooi, nee. Dank je voor je programma, is de eerste maal wat ik een skake.
1: Hartelijke welkom.
4: Een mooie aand verder, en veilige reis huis toe.
1: Daar sê, welkom.
0: Bye. Ja, nee, die goed gebeurt, joh.
5: Ja, hartstikke goeie naand aan jou, Piet, jongen, ja, nee. Boks, ingeskakel, ingehaak hier van huis. Maar ja, ek volg natuurlijk nie, maar ek moet sê, jylle speel lieflike mastiekies en ja, my oor is by die radio. Ek en my vrouse oor is by die radio. Een mooie hand vir jylle, weet en Johnny.
1: Eike Boks, ja, ek kan hoor, jy klink glad nie lekker nie, man. Pepe, miskien moet ons kyk op boekjes sien van ons ou luisteraars, van mm-hmm. Begin nie van party time af, nee. Kabuki, jy moet net jou vir ons een WhatsApp stuur, maar tik om asseblief. Sê net vir ons, waar jy bly, man?
0: Hy spraak nie, John.
1: Ja, dat ek een pet een bykie kom inloer daar by jou.
0: Aha.
1: Dat is eindelijk die rede.
0: Yes.
1: Ook al ek vir jou sê, tik een bykie jou adresie daar vir ons, dat Pet en Johnny daar by jou kom inloer, en net vir jou kom hallo sê.
0: Goedenavond Pet en Johnny, dankie voor die lieflijke programma. Vanavond is ons van vooraf verlief. Mooi aan. I en is wonderlijk. Nou weet ek jy of het zeker maar die van wonderlijk.
6: Oeh, Linti, waar is jy nou? Wel, wat gooi P en J vir ons nou daar so? Die jaren toe ons nog jong was, die traden wel apper nou knip.
1: Ha.
6: Maar kijk jy, oeh, die jaren van ons. Ach nee, wat Linti, wat ik jouw stem hoor.
1: Zij klinkt nou appels iemand wat ik ken, ons al twee ken.
0: Mm-hmm.
4: Nee man, asseblief, jylle kan my nog nooit so laat huilie, asseblief toch.
1: Ja, jy huil soos die kapenaar sy huil.
0: Het sal hy baat nie. Ek het vergeet, jylle gaan vanaan Golden Oudie speel, ek is al spuit, ek het wakker geskrik, sê Jolandi.
1: Ja, jy kan maar weer opstaan, Jolandi.
0: Nou krap jylle daarom ver, joh, laat my nou denk toe ek en my boyfriend nog uitgegaan het, soos hy Anna. Nou ja, party time, my song is Cry to Me, Margaret's in Ghana. Leibach, nee, dat is die Margaret's in Ghana wat ons sing.
1: Glad nie.
0: My hart, my vrou het nou gesê, sy gaan my uitsit, en ek is dan simpel om so te skree. Dan sê sy nog, ek moet sommer by die een gaan bly oor wie ek so skree. Hou meer. Hoe meer ek van sê, maar ek heil oor, oor jou, my vrou, Anna, asseblief. Ja, nee, die goed kom uit. Naan sê Pet en Johnny, joh, manne, jylle kan ons nie met jylle kom ons nie met een lach vandaan, jylle vat een mens way back. Laat een mens verlang aan een antiese kind, wat jy nie ken, nie gooi nat, man, ek geniet die songs mooi aan, vir allemaal, sê Rousie Prins.
1: Ja, nee, maar so vir ons het, so vir ons het.
0: Van die gooi naan P&J, ingeskakel op jylle program voor Florentia uit een lekker mosselbein. Emmy, waar jy sê Maureen van
1: jy moet kom heil Asia. Jy moet kom heil.
0: Nou ja, Johnny,
1: Nee,
0: kijk nou wat sê die ene, ek sing nog, if I could be in two places at the same time, I will share my love with you. To say die oudjie, ek is die reggie, en hy is weer.
1: Kom ons gaan hallo, kom ons gaan hallo weer.
0: Hy voet
1: laat die wie hy sy oude ding sê.
0: Ja.

0: Ja, nee, Jody, ons moes nou maar ophou, want Coolende Gang, hulle is aan die gang. Mm. Hulle is aan die gang. En tussentijd het ons boodskap is deurgekom, en ons sal nou moet lees.
1: Ja, ik wil net vandag daar vir 3656 sê, moet nie bekom wees jou boodskapie, jou geheim is veilig by ons, ja. En ons is blij, ons kon nie help.
0: Dan wil ek sommer ook na hand sê daar vir Drisa is ingeskakel. Mm. Sy sê Bot maak haar kwaad, maar nou sê ek Bot is Bot weg.
1: Nee, hy is nie by ons.
0: My vrou sê nie, hy is Bot toe. Mm.
2: Ek sê baie dankie vir almal wat by my party gewees het, vir al vir my seuns en my dochterkie, baie dankie vir Antie Maas, baie dankie vir om Kenneth, baie dankie almal, kom van Bobsie Lou, van Housemoor, ja, my related birthday, maar ek weet nie, bye.
1: Nou, ja, nee, gelukkig op jou belated birthday.
0: Related,
1: ja. Ja, op jou belated birthday.
0: Goeienaand.
1: Ons sal om relay.
0: Ja, nee, lekker party time. PNJ, aan Bybin Lisma, waar ons alles ingeskakeld. Goeienaand. PNJ, prachtige muziek. Al wat ek kan sê is mooi aan verder, sê Christina de Koker. En dan iemand van het pos, waar jy? Goeienaand om Pet en om Johnny. Welkom om my huis. Ek en Gerrit is ingeskakeld. Mm. Luister van om Pet en om om Johnny. En naam Gerrit, hulle is by mekaar.
1: Hulle is by mekaar, ja. Hulle is definitief by mekaar. Sê dit nou so pas gesê. Ja.
0: Ai, Pet en Johnny, ek heil nou toekop. Julle is as pris, het kom van mannetjie. My hart kan het nie hou nie. Nou ja, mannetjie.
1: Ja, is
0: het
1: Jordaan, hy.
0: Naam Pet en Johnny, ek het vandag genoeg geheil. Wil jy nou weer heil die asseblief. Ons kan nie helpie.
3: Naand sê Pet en Johnny inraken, ingeskakel, jy het een prachtige ravis daar, jy rechte manne, jylle laat die man vanaand diep verlang, jong. Ja, ek verlang vanaand speciaal daar aan Robert Milan en sy vrou Christine Milan, joh. Hy mense was oor die liekie, en ek was oor hy mense. Maar jylle moet een mooi aantje het, mooi een gesiene aantje vir allemaal veilig wees, goed gaan.
1: Baie dankie Jack, Alipa daar van Ribbesdal en Pet, ons moet definitief weer draai gaan maak daar.
0: Yes, definitief.
1: Ons sal moet.
0: PNJ, myne was iemand van die Kaap daai jare, toe ek om sê, ek het iemand anders, hy bly te ver, toe speel hy vir my, I'm down on bed, nou ja,
1: hy was die knees gebuig.
0: Ek sal kyk of hy daar afkom moet. Goeienaand, Pet en Jody. Ek is ook ingeskakel en geniet die muziek. Waar is my jare in ons stofhuis? Huis discos kom van Liesel, Lies Stroebel. Daarvan Concordia in Neisna. Nou, van die muziek kan hy die song If I Could Turn Back the Time speel. Ja, ons kan kyk. Naanse Roma Paulsen, lekker luister, PNJ is niks lekker vanavond, die moet nie heel asjeblief sê, oi, naan Pet en Johnny, my love is nie nou by my nie, jylle laat my sommer verlang na om amper loop my tranen, sê Bonita daar van Blanco. Ja, nee.
1: Jy weet double up, jy kom double up.
2: Ja, as my muziek, ja. Pet en Johnny, speel ek asjeblief vir my.
4: If I win it now, brother.
1: Huh? What?
4: If I win it now, brother.
2: Ja, nie weet dat he.
4: Yes, the best.
2: Speel vir my Lady in Red, asjeblief, Torto. O, is mooi muziek wat jylle speel, jong, dankie, ne. Ek waardeer baie, dankie, niet daarvan. How's that?
0: So is daar enetje gehad?
5: Hallo,
1: jy?
5: My twee neewe, die kerel raak bekommerd, man. Want die dametje sê elke slag vir die DJ, speel die nommertje, please release me, let me go. En hy dink die jesse, man, dansel ek nogal saam, hoor. Dan roep ze jij die, je speelt toch weer een stuk. Please release me, let me go. Volgende dag word ik toch, toen ze het laat, toen was hij allemaal wij.
1: Toen zijn gereleased. Toen was hij gereleased.
0: Johnny, worry. Goedenavond, PNJ, mijn oude man was vreselijk die vuil. Als hij zo draai die rebuket gelopen heeft, hij kan niet horen van iemand wat dood is. Oeh, dat is heel leuk. Hij kent niet eens die mensen die toen maar die man dood is, en precies Diana. Yo, hij gaat heel hoor. Ik moest voor hem zeggen, oh, je bek. Jij kent niet eens die mensen niet. Dan zei hij, toen maar wacht tot jij dood gaat. Jenne. Maar toen gaan hij voor mij zijn Paulina Nel daar van Garcia. Goeienavond. Jullie twee kan een mens niet vermoorden. Nee, Pietersen vraagt voor een verlenging van die programma tot 12 uur toe niet. Mijn dam is nog te vol. Mijn maagpijn al, zei Desiree van El Urbanstijl. Desiree moet nou niet slapende honden wakker maken. Goeienavond, Piet en John, alsjeblieft. Oké, dat enetje heeft ons 3656. Of zei dat enetje gekregen? Koos Valtijn.
6: Goeienavond, Piet en Johnny. Naamse Piet en Johnny. Als Michael Farin van Heidelberg. En jij moet nou bij hem mooi verstaan. Jelle was twee keer weg. Een paar keer zieker. Ja, Piet. En Johnny, als feel je luck, please let me go. Goeie, dat hou een mens bezig. Ik lele dans.
1: Ja, nee, maak je zaak hoe je hem doet niet. Alleen je ook een dans. Net die lijn verduidelijk. Dat is al. Je moet net die lijn verduidelijk.
0: Ja, nee, Johnny.
1: Pida, daar.
0: Wie ik als nou zo hier en een W. Dat ik moet nou mooi kijken om allemaal nou gauw weer op een level te krijgen. Wacht, hoe klinkt die in?
1: Praat je nog een klinkkolentje?

Gooi naar Pit en John en gaan schakelen. Joh, jullie laten mensen rechtig verlangen aan die goede Oda. Waardeer jullie hoor. Goede jullie opvangsgebied, zei Annemarie Goosen. Daarvan Protea Park en George. Jolandi schreeuwt uit.

0: Ja, met die vrienden van George. Ik zat nou hier zitten en denk aan mijn goed vriend Ganga daar van Slangerivier. Nou vraag ik van mezelf af. Heeft Ganga gedanst als kind? Ik weet dat hier die topicie, maar ik weet niet hoe kom ik nou aan dit zitten denken.
1: Goeienavond, ik wens die program blij... ik wens die program om, want ek is droog uitgetapt, net memory wat oorblij, bye! Naanpie en jy speel asjeblief in my Wait For Me van Neville Nash, dat kom van Samantha, van Nysna, ek sal kyk wat ek daar aan kan doen, Samantha. Naanpie en jy, jylle krap, vanavond krap jylle baie, die baie dankie, kan jylle vir my iets speel, Maria, asjeblief, van Mr. No Name, van Heidelberg.
2: Ja, Pete en Johnny, mulle dat er niet zo naam ter erg, erg lang, en rechtig waar vandaan speel jylle nie snaaks, en jylle muziek is baie, baie mooi hoor. Mm-hmm. Ek geniet het, ek geniet jylle muziek.
1: Dankie, okay. Anna.
3: Yeah. Nou, Brady. Mm-hmm. Brady. Mm-hmm. Jy is hy mense.
1: Ja,
3: hy is hy mense, Brady.
1: Van hy aan Blanco.
3: Ja, jy is hy mense.
1: Maar ek moet die boodskap hier lees. Mm. Hy vraag, hoe lyk het vir crying time? Dit sal nog al die ding kan doen.
3: Brady, ons gaan jou nie teleurstel.
1: Nee, glad.
3: Hy wil definitief teleurstel.

0: Jordi sê, Lula, Lula sê, ek wil hierdie nie my shee maar.
1: Ons gaan vir jou shee.
0: Ja nee, kom ons gaat verder met ons boodskapies.
2: Ja, Pet en Jordi, julle twee kan maar speel maar Raya Carey ook. Julle kan dan ook maar die direk hoor.
0: Dat is baie Mariah Carey's, baie. Michael?
2: Pet en Johnny, jy weet, ek weet nie wat om te vraag nie, want jylle speel alles wat ek vanaan nodig het.
1: Nee.
2: Maar ek wil vir jylle vraag, speel vanaan vir my Somewhere Between. Please, my skoonpa sy liefdesplaatje speel Somewhere Between. Want my skoonpa alweer luister. Hij lijkt me, zij raak ook al hier zo, so, lust voor het dingetje, en zij druk. Vraag voor Pet en Johnny, helemaal net Somewhere Between speel. En dat je daarmee klaar is, Pet en Johnny, jullie weten ons. Jullie heeft zich een rijplaatje, hij nummertje wat speel. Ik wil net zeggen, dat sinds mijn papi, please.
0: Wat?
2: En dan weet je, kom je mee lachen, jullie maken het aan die brand, maar daar is jaloerse bokkie ook.
1: Ja, nee, ons is van alles. Brother D, ons is nou bij jou,
0: Pet en Johnny, mijn baby is hier van NMM, sy het 4 vrystellings gekry uit 5 vakke. Sy rij saterdag 4 uur, dan sien ek haar 1 november. Ek daar gesien om, om julle te luister. Dan is ons by mekaar in die tyd. Sy's eerste jaar.
1: Ah, jy nabij, dankie Elsebie.
0: Prachtig,
1: Elsebie van die Alipa daar van Kloofstraat is ek regels.
0: Kliniekstraat.
1: Nee, dis Kloof.
0: Kijk, ek onthou haar. Nee, dis Ooststraat. Ek onthou haar van Akkermanse daar.
1: Sy's tussen Kloof en Oos.
0: Dat sê, Elsebie, geluk daar op jou dochter, sy goeie prestaties, moes daarom ten minste pak ons dochter, man. Dit sal die baatie, sister, dit sal die baatie. Smaak my die manne wat so inbel het, rooiprop onder die knie gaat. Waar is blok 5 in Boeta? Die so stil ek vraag, man.
1: Blok 5 is by Hollywood.
0: PNJ, dankie vir die mooie muziek en die mooie program. Julle moet veilig reis toe. Geseende aantjie vir amal, bekend en onbekend, sê Polida Nel van Kasia. Sy sê, sy Chaila nou. 10 uur.
1: Nee, ons dat deurgedra, ons dat deurgedra.
0: As ons prisgeld was, was julle 2 miljonairs. Mooi aan de groeten met die huis. Anoniem van het voor ons team.
1: Baie dankie, anoniem. Ons voel vandaan soos miljonaire.
0: Naandmannen speel as op die Jabi Biskapi. Die mannen sal hoor waar het gaan lekker uitveren. Ja, Jabi Biskapi, ek weet nie waar pas.
1: No, oom Dennis.
0: Nee, Johnny.
1: Is het nog nie by oom Dennis?
0: Ja, kom ons.
1: Ons druk hier by oom Dennis. Oom Dennis, nee, hier is alweer. Moet my roer ook voor jou deur. En dis ook nou een van my vrou se favorites. En ek dink die Palana of wie ook al was hy aan die gang.
0: Nee,
1: as hy brother nie gespeel het nie.
0: En vanaand sal ook 'n program wees.
1: As hy nie gespeel het
0: nie. As die enige gespeel het. Dames, asseblief. Jy gaat ons al weer.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss.

0: Ja, nee, Johnny, hier kom nou een boodschapje dier. Nou verlang ik naar die mannetje wat hier bij mij blijft. En die boodschap komt van jouw vrouw af, Johnny. Is daar nou iemand daar zo? Nou ja, kijk, die muziek. Laat alles zomaar uitkomen, nee? Naan, Pet en Johnny, dank je voor jullie mooie muziek. Ik heb het geniet. Veilige reis voor jullie, zei Anna. En dan veilig rij huis toe in de geziende week. Dat zei ik met tranen in mijn oor. Klein kopie. Party time, as soon as I pick up the phone, dat is nou een beetje bijelaar.
1: Pet, kom ik in, jy maak een promise.
0: Aha.
1: Volgende week
0: yep.
1: Is het hoofdstuk 2.
0: Hoofdstuk 2?
1: Ja.
0: Oké.
1: Want hier is, nou, hier is nog te veel goedjes.
0: Ja, nee, en ik denk voor die week, die huiswerk voor die week. Yes. Gaan kijk zo lang, zoek zo lang wat jullie nodig
1: yes.
0: is.
1: Yes.
0: En ons zal kijken wat ons kan doen. Veilig reis toe. Dank je voor die tranen, daar, sê Jolandi.
1: Dank je, Jolandi.
0: En dan Michael is daar deurgekom.
2: Pet en Johnny, ik ga niet voor jullie zeggen bij niet. Ik vraag jullie, hou ze me nog 2 uur aan, man. Wie jullie maken mensen aan lelijk aan die brand. Maar dank je, jullie hebben nou mijn hart in mij gerukt. Hier keer mijn vrouw mijn hart weer. Want ze heel zo, ze zei, jullie maken mensen aan die brand vandaan. Gooi voor ons, samen met tweeën alles wat mal is. Nou zien ik. Nou zien ik, jullie blijven weg. Als jullie terugkomen, maar kom jullie hart op. Maar lekker jullie. Oos oude daar, man. Jullie is die beste verhaal geweest, nee. Party time, jullie moet niet wegblijven. Jullie maken ons ongelukkig als ze jullie krijgen. En zijn jullie weg. Oude daar. Hou ons nat. Onthou van papi. Onthou van papi. Ik wil net zeggen. Tot ziens, mijn papi. Moet niet het vergeten.
1: Bye, papi.
0: Love jullie, nee. Lula, zij zei, love jullie, nee. Groeten voor kerel in Italië.
1: Partytimers, ons gaan tot ziens, hè. Wat een lieflijke aand was het geweest. Bye, dank je voor die lekker keier.
0: Yes.
1: En ons stier jullie. Betu. Met hierdie brother.
0: Ja, kijk, Jody, hierdie ene het ook een geschiedenis van sy eie.
1: Yes.
0: En as hy nie gespeel het in die aantie, dan was daar nie dansie.
1: En al die klim het hard op toilet toe.
0: En as jy nie uitgesort is, dan dit nie.
1: Dan weet ons nou nie meer wat om te maak.
0: Luister ons, tot ziens.
1: Tot en volgende week.
0: En ek hoop jylle geniet hierdie. En ja, nee, volgende week kom ons definitief terug. Met episode 2. Ons kyk gewoon, wat is nog een laatste boodskapie wat neerkomt, Jody.
3: Pet en Johnny, dankie vir die geseënde aand. Julle het my aand gemaak, dankie. Ek luister toch so lieflik na julle. Veilig ry huis toe. Dankie. Kom van Jason uit Pakkersdorp, Harmony Park, op een straat. Enkel Pet, jou bierman.
0: Hey, Jason, dankie man, dankie.
1: Mooi aand.
0: Alsai. En luisteraars, ja, geseënde week vir allemaal van julle. En ek stier vir julle huis toe met die reëne.